Vlas Marikt. Hebben we er nog zin in? Ah, wel, dat komt heel goed uit. Want het is vandaag een heel speciale dag voor een paar mensen. Er zijn een paar mensen hier aanwezig in het midden van de Vlasmarkt die elkaar 9 jaar geleden hebben ontmoet. Die dan hopeloos verliefd zijn geworden. En vandaag zijn getrouwd. En om dat te vieren gaan ze hier vandaag voor jullie, hier in het midden van de Vlasmarkt op de Gentse Feesten, hun openingsdans doen. Dus lieve mensen, laat jullie horen voor de liefde!

Isn't that powerful? $50 for more. House of

0: soon have you disco dancing at the discoteca. We'll soon have you disco dancing at the discoteca. We'll soon have you disco dancing at the discoteca. We'll
1: sha.
2: De catastrofe. Boom, boom, boom, boom. Het was op een zondagmorgen, onkel Miele die was thuis. En plots die stormde tante Nette binnen met geruis. Ga luwelijk word, ga slechter, ik word zolle door Guanair. Want gij wist gewoon vertellen dat ze grote voeten neer. Dat is niet woord aan onkel Miele, ken haar dan niet gezet. Gij zus me gezet, als dus gij schoen had doet, dat het een helft aan het lied al

0: En altijd ruzie, maar ze houden van jouw kou, jouw kou, jouw kou, jouw kou, jouw kou, jouw kou.
1: Good morning! We'll make you bounce again. We'll make you bounce again. Give you up. Come bring Vlasmarkt. Get to face in 2026. This is your part.

Hello, Jean. Here we go. Old school. That's right.

0: Flossmack, make some noise for the one and only DJ Rakesh!
1: Urgent. Dit is Urgent FM.
2: 8 uur.
1: Urgent FM.
2: Nieuws.
3: De federale topministers hebben de hervorming van de werktijd goedgekeurd. Dat is beslist na 20 uur vergaderen tot een stuk in de nacht. De werktijd wordt niet meer per week berekend, wel per jaar. Zo kunnen werkgevers en werknemers beter inspelen op de drukte, vertelt politiek journalist Karel Latré.
4: Onze werkweek 38 uur doorgaans, zodat je bijvoorbeeld een paar weken, als het druk is op het werk of het past voor je privéleven, misschien naar 46 uur gaat om dan andere weken maar 30 uren te gaan werken.
3: Door de werktijd flexibeler te maken, kunnen bedrijven tijdelijke werkloosheid vermijden. Je krijgt ook elke maand hetzelfde loon, los van je werkuren. En werknemers moeten daar wel uitdrukkelijk mee akkoord gaan. De topministers vonden ook een akkoord over een importban van producten uit de Palestijnse bezette gebieden. Ze moeten die wel nog verder uitwerken. En de vliegtaks wordt verhoogd tot 7 euro en niet tot 10 euro, zoals eerst gepland was. De Vlaamse regering gaat dan weer een pak minder subsidies geven aan de regionale luchthavens. Dat is beslist op de laatste ministerraad voor de politieke zomervakantie. Voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende-Brugge gaat het om een daling van ruim een kwart tot bijna 96 miljoen euro. En voor die van Kortrijk-Wevelgem dalen de subsidies met bijna 6% tot een goede 10 miljoen. Er komen ook strengere voorwaarden, zegt Vlaams minister van Mobiliteit, Sanik de Ridder.
5: We willen natuurlijk dat ze naar de synergie kijken, de goede samenwerking met Zaventem. En we denken dat daar ook nog wel efficiëntiewinsten te boeken zijn. We gaan echt wel het geloof uitspreken in die regionale luchthavens. En we verwachten ook dat de exploitant kijkt dat die luchthavens innovatief toekomstklaar worden gemaakt. En die moeten nieuwe markten gaan verkennen. De verduurzaming, de elektrificatie.
3: Er was al langer oneenigheid binnen de regering over die subsidies. N-VA wou er liefst niet te veel aan veranderen. Vooruit wilden ze fors doen dalen. Het wordt een erg drukke dag op de Europese snelwegen. VAB en Touring zetten Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië in code rood voor wie op vakantie vertrekt. In Frankrijk moet je nog altijd rekening houden met de gevolgen van de bosbranden, onder meer die in Fontainebleau bij Parijs. De A6 tussen Parijs en Dijon was dagenlang volledig dicht en ook nu gelden er nog beperkingen. VAB waarschuwt ook voor zwaar onweer, vooral in de Alpen en de Pyreneeën. In het zuidwesten van Noorwegen zijn meer dan 100 huizen verwoest door een grote brand. Honderden mensen zijn daar uit voorzorg geëvacueerd. Eén brandweerman raakte licht gewond. Voorlopig is er geen melding van vermisten of slachtoffers. De Noorse brandweer krijgt het vuur maar moeilijk onder controle, onder meer door de wind. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. En Pakistan bekijkt of het nog wel wil bemiddelen in de oorlog tussen Iran en de VS. Pakistan bemiddelde een voorlopig bestand tussen beide landen, maar daar lijkt na nieuwe aanvallen langs beide kanten niet veel meer van over te blijven. Pakistan vreest ook dat het betrokken raakt in die oorlog nadat Houthi-rebellen, die Iran steunen, verschillende raketten afvuurden op Saudi-Arabië. Veel wolken vandaag, soms wat zon, maar ook kans op wat lichte regen, maximaal rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer en zo'n 22 graden. En maandag en de volgende dagen is wisselend bewolkt, meestal droog, bij maximaal rond 23 graden.
2: Dit is Urgent FM.
1: Urgent FM.
6: Zie je dit niet voor? Maar dan buiten, hè.

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De werktijd wordt hervormd en flexibeler. Dat hebben de federale topministers beslist na een marathonvergadering van 20 uur. De werktijd wordt niet meer per week berekend, wel per jaar. Werkgevers in sectoren zoals toerisme of evenementen bijvoorbeeld kunnen zo beter inspelen op de drukte. Politiek journalist Karel Attree.
3: Onze werkweek 38 uur doorgaans, zodat je bijvoorbeeld een paar weken, als het druk is op het werk of het past voor je privéleven, misschien naar 46 uur gaat om dan andere weken maar 30 uren te gaan werken.
2: Door de werktijd flexibeler te maken, kunnen bedrijven tijdelijke werkloosheid vermijden. Je krijgt ook elke maand hetzelfde loon, los van je werkuren. Werknemers moeten daar wel uitdrukkelijk mee akkoord gaan. De topministers vonden ook een akkoord over een importban van producten uit de Palestijnse bezette gebieden. Ze moeten die wel nog verder uitwerken. En de vliegtaks wordt verhoogd tot 7 euro en niet tot 10 euro zoals eerst gepland. Ook de Vlaamse regering hield marathonoverleg voor de start van het politieke verlof. Daar is beslist om een pak minder subsidies te geven aan de regionale luchthavens. Voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende-Brugge gaat het om een daling met ruim een kwart, tot bijna 96 miljoen euro. En voor die van Kortrijk-Wevelgem met bijna 6% tot een goede 10 miljoen. Er komen ook strengere voorwaarden, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Aniek de Ridder.
4: We willen natuurlijk dat ze naar de synergie kijken, de goede samenwerking met Zaventem. En we denken dat daar ook nog wel efficiëntiewinsten te boeken zijn. We gaan echt wel het geloof uitspreken in die regionale luchthavens. En we verwachten ook dat de exploitant kijkt dat die luchthavens innovatief toekomstklaar worden gemaakt. En die moeten nieuwe markten gaan verkennen. De verduurzaming, de elektrificatie.
2: Er was al langer oneenigheid binnen de regering over die subsidies voor de regionale luchthavens. N-VA wou er liefst niet te veel aan veranderen. Vooruit wilden ze fors doen dalen. Het wordt een erg drukke dag op de Europese snelwegen. VAB en Touring zetten Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië in code rood voor wie op vakantie vertrekt. In Frankrijk moet je nog altijd rekening houden met de gevolgen van de bosbranden. Onder meer die in Fontainebleau bij Parijs. De A6 tussen Parijs en Dijon was dagenlang volledig dicht. En ook nu gelden er nog beperkingen. VAB waarschuwt ook voor zwaar onweer, vooral in de Alpen en de Pyreneeën. Het Amerikaanse leger heeft voor de zevende nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Ze mikten vooral op legerbasissen en zo. Volgens Iraanse media vielen er zeker 3 doden en 8 gewonden. Onder meer rond de zeestraat van Hormuz waren er ontploffingen. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is de straat volledig dicht. Het Iraanse leger reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse legerdoelen in verschillende golfstaten zoals Jordanië en Kuwait. Veel wolken vandaag, soms wat zon, maar ook kans op wat licht regen, maxima rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer en zo'n 22 graden. Maandag en de volgende dagen is het wisselend bewolkt, meestal droog en maxima rond 23 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.
5: No, no, my name.
6: Ontdek elke dag van de Gentse feesten nieuw muzikaal talent. De jonge wolven bestormen om 14 uur de radiogolven van Urgent FM en 's avonds podium de karavaan in het Oude Loofhout.

0: Divergent FM.
1: Dit is Urgent FM.
0: 11 uur.
1: Urgent FM.
2: No, no, my name.
3: Ontdek elke dag van de Gentse feesten nieuw muzikaal talent. De jonge wolven bestormen om 14 uur de radiogolven van Urgent FM en 's avonds podium de karavaan in het Oude Loofhout.

Mag mezelf niet verliezen. Winnen of verliezen, moet kiezen, ja. Hoe ga ik anders verdienen? Praat niet eens over brieven. Nee, praat over liefde. De enigste maatstaf die ik hanteer, of alleszins

Mag mezelf niet verliezen. Binnen of verliezen, moet kiezen, ja. Hoe ga ik anders verdienen? Praat niet eens over brieven. Nee, praat over liefde.

0: zegevier. Ja, yeah, ik geloof echt dat het leven als een kat is. Alles komt wel op zijn poten terecht, we hebben hiervoor vecht. Het leven is vaak met iets mooi doorspekt, maar ook goed gok luisteren. Bij het leven hoort ook pech. Zie mijn dromen voor mij werk, daarom doe ik niet mee voor bonen en spek. Kom puur op de beat zonder vocal effect. Doe ook gewoon maar mijn best.
1: Mag mezelf niet verliezen. Winnen of verliezen, moet kiezen, ja. Hoe ga ik anders verdienen? Praat niet eens over brieven. Nee, praat over liefde.
0: Heeft de warmte die...

in het ruisen van de wind.

0: Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Ouders kunnen extra verlof opnemen na de geboorte van hun kind. Het gaat om 5 dagen per kind die je afzonderlijk of in 1 keer kan opnemen in het jaar na de bevalling. Ze komen bovenop de bestaande verloven. Dat heeft de federale regering afgelopen nacht beslist. Het gaat om het zogenaamde familiekrediet en is vooral bedoeld voor vaders, zegt minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke.
3: Het is zo belangrijk dat jonge vaders de kans krijgen om bij hun pasgeboren kind te zijn. Ook die moeder wat te helpen en de taken niet alleen bij de moeder te laten. Ik denk dat jonge vaders dat meer en meer zelf graag zo doen. En dus inderdaad, die 5 extra dagen die worden eerst aangeboden aan de vader.
2: Maar moeders kunnen dat verlof dus ook opnemen. De regering maakt er zo'n 40 miljoen euro voor vrij. De Vlaamse regering wil meer dan 3.300 extra plaatsen creëren in onze woonzorgcentra. Ze trekt er meer dan 40 miljoen euro voor uit. Bijna 700 extra plaatsen zijn voorzien in kort verblijf, zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee.
4: De meeste mensen, ook voor een oude dag, is de droom: laat ik zo lang mogelijk thuis blijven, dicht in de buurt, bij familie, bij vrienden. En dan kan kort verblijf soms echt nodig zijn om als iemand van een ziekenhuis ontslagen wordt of de mantelzorger zit er even door, om kort ergens opgenomen te worden als er die extra zorg nodig is.
2: Daarnaast zijn woonzorgcentra nu zeker dat ze bijvoorbeeld in de zomer jobstudenten kunnen inzetten. De regering trekt daar bijna 6 miljoen voor uit. Tot nu moest die steun elk jaar opnieuw goedgekeurd worden. De VS heeft zijn aanvallen op Iran voltooid. Dat zegt het Amerikaanse leger na 7 nachten op rij vol aanvallen. Vooral op legerbasissen en wapenopslagplaatsen. Daarbij zouden zeker 3 doden zijn gevallen. Iran reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse legerdoelen in verschillende golfstaten, zoals Jordanië en Kuwait. In de Ronde van Frankrijk beginnen de renners aan een pittig weekend. De 14e rit gaat vandaag door de Vogezen. Een goede 155 kilometer met onderweg 3 beklimmingen van eerste en 1 van 2e categorie. Sportjournalist Maxime Goethals.
5: De eerste dag van een loodzwaar tweeluik. Een heel zwaar weekend. Vooral de Col du Haak helemaal op het einde. 11 kilometer lang met een paar loeistijle kilometers daarin die rond de 10% bengelen. De finish is wel vlak, maar alles zal wel beslist worden op die Col du Haak. Dus een eerste echte test opnieuw in die tweede week voor de klassementsmannen. Benieuwd waar Remco Evenepoel kan uitkomen.
2: Tadej Pogacar vertrekt in de gele leiderstrui met meer dan 3,5 minuut voorsprong op de Deen Jonas Vingegaard en ruim 4 minuten op Remco Evenepoel. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op wat regen bij 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op, morgen eerst grijs, later komt de zon erdoor bij 24 graden. Maandag en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog en we halen rond 23 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.
6: Ontdek elke dag van de Gentse feesten nieuw muzikaal talent. De Jonge Wolven bestormen om 14 uur de radiogolven van Urgent FM en 's avonds podium de Karavaan in het Bouwde Looppark.
7: If I had run, not tiptoed, I wouldn't have slipped off the damn springboard. That's a fact. A cold

Yes.

0: is Urgent FM.
1: 2 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Hallo, hallo en welkom bij de tweede Jonge Wolven Show. Wij zijn Robbe, Loes en Antje. Jonge Wolven is een muziekwedstrijd van Trefpunt en AVS die zich uitstrekt over het hele land.
3: Uit alle inzendingen werden 18 bands en artiesten geselecteerd door een uitstekende jury. Deze artiesten mogen de komende dagen optreden op de Gentse feesten. We laten jullie vandaag voorzichtig kennismaken met de twee jonge wolven die vanavond optreden. Pas op, want misschien bijten ze.
4: Een wolf spot je natuurlijk niet zomaar. Die verstopt zich tussen andere dingen. In ons geval tussen andere nummers. Allemaal verzameld uit de habitat van onze jonge wolven. Beginnen doen we met 01 Code van Warhouse.

0: Jonge Wolven, 's middags op de radio, 's avonds op de Gentse feesten.
1: Dat was de legendarische Jeff Buckley met So Real. Onze eerste jonge wolven van vandaag zijn de mensen van Floaters. Deze band bestaat uit Lander, Luna, Lucia, Lou en Siebe.
0: Sommige van de wolfjes in Floaters ken je misschien al. De band is namelijk samengesteld uit leden van onder meer Siska Siska, Kleinpunk en Maria Iscariot. Het is naar eigen zeggen een band vol zwevers en dat merk je ook in hun muziek. Toch is er ook nog een stevige bite in hun nummers. Vanavond kan je ze live aan het werk zien om 18 uur op Podium de Caravaan in het Baudeloupark. Hier zijn Floaters met Source Material.

Dat waren Floaters. En van de Gentse feesten keren we even terug naar Gent Jazz, want vorige week was Tamino daar te horen. We luisteren nu naar Persephone van Tamino.

0: Dat was Nirvana met You Know You're Right. Dit is trouwens het laatste nummer dat de band opnam voor de dood van frontman Kurt Cobain en het kwam pas 8 jaar later uit op hun Greatest Hits album. Zijn jullie Nirvana-fans?
1: Ik zou mezelf niet als fan beschrijven, maar ik ken hun muziek wel en ik kan er ook wel op viben.
2: Ik denk dat ik mij daar volledig bij aansluit.
1: Hey, team Robbe en Loes, join the club. Dan gaan we nu de habitat van onze volgende jonge wolf verkennen. We duiken er meteen in met Rheinhaus van Rammstein.

0: En dat was Scheffer van de Noorse band Honningbarna, van op hun nieuwste plaat Softspot. We reisden Eva Europa door van Ramstein in Duitsland naar Honningbarna in Noorwegen, om nu terug in België aan te komen bij Channel Zero.
1: De band passeert deze zomer nog langs allerlei festivals om in december af te sluiten in de AB met hun allerlaatste optreden ooit. Hier zijn de legendes van Channel Zero met Black Fuel.

0: Jonge Wolven. 'S Middags op de radio, 's avonds op de Gentse feesten.
1: De volgende jonge wolven hijgen al over onze schouder. Ze beschrijven zichzelf als een smerige sludge met de algemene vibe van een bezopen exorcisme. Het gaat hier om niemand minder dan Kisak. Houd je klaar voor stomende, zweterige post-metal die je vanavond om 19.30 uur kan zien op Podium de Caravaan in het Baudeloupark. Hier is Kisak met Batteringen.

0: Zo, de jonge wolven van vanavond hebben al eens kunnen rondlopen, maar ze zijn hun energie nog zeker niet kwijt. Om 18 uur kan je naar Floaters gaan kijken en om 19:30 bestormt Kisak het podium.
1: Dit alles speelt zich af op podium De Caravaan in het Baudeloupark. Be there or be square. Afsluiten doen we met Bleed Me in Ocean van Acid Bath.

0: two in this thing. Bank greasy notes.
1: I gotta see.

Dit is Urgent FM.

0: Don't speak to me this way. Don't ever let me stay.
1: Dit is Urgent FM.
2: 4 uur.
1: Urgent. Urgent FM.
3: Je hoort het in de stad, je ruikt het in de straten. Het is vandaag vrijdag 17 juli 2026, oftewel de eerste dag van de Gentse feesten. Vandaag trapt Gent opnieuw 10 dagen feestgedruis in gang en daar zijn wij bij Urgent FM opnieuw graag bij. Traditioneel begint de Gentse feesten met een openingsshow bij ons, die deze keer plaatsvindt, en je hoort het langs alle kanten, op het kloppend hart van het feestgedruis, de geboorteplaats van de moderne Gentse feesten. Op het Walter de Buckplein in Trefpunt. De komende uren ontvangen we hier heel veel verschillende stemmen die de Gentse feesten mee kleuren en ontdekken we samen met jullie wat er op het uitgebreide programma staat. Welkom opnieuw bij Urgent FM, live vanop de Gentse feesten.
1: Urgent FM.

0: Een heel klein stukje minder blij. Ondertussen hoorde je op de Neder-Belg en Gentse Amsterdammer Frans Kalf. En dat is niet zomaar, want de playlist die kleurt vandaag helemaal Gentse feesten. Met artiesten die de komende dagen op de verschillende podia staan. Zondag 19 juli kan je naar Frans Kalf gaan luisteren op Boomtown bij Democracy. Die komen straks ook nog vertellen wat zij allemaal van plan zijn. En ondertussen hoor je op de achtergrond de Belleman en de Gentse feesten openingsshow. Want ja, we staan hier in Trefpunt, we zitten hier van boven in Trefpunt en op de achtergrond sluipt dan de Gentse feesten vanzelf binnen. Maar kijk, de Gentse feesten die worden gekleurd door organisaties die in het hart van de stad een podium geven aan lokaal talent. Plaatsen die rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan, zoals Herman van Veen dat zou zeggen. Giftshop in het Gentse graffitistraatje en Broei in het Gerard de Duivelsteen. Dat zijn ze van die plaatsen. En die zitten hier toevallig samen bij mij. Dag Lotte van Giftshop en dag Ben van Broei.
1: Hoi, hoi.
2: Hallo.
0: Vrienden, we gaan beginnen bij het begin. Ben, ik ga misschien bij jou beginnen, want Broei, het Gerard de Duivelsteen, dat is eigenlijk de plek waar Broei zit, maar eigenlijk ook niet.
2: Ja, het is al een lange weg geweest en er zijn al heel veel scenario's de revue gepasseerd. Maar we zijn ooit opgestart in het Duivelsteen naast de Reep. Maar door de verbouwingen zitten we nu met onze werking doorheen het jaar in Nieuweland. Aan de andere kant, aan de achterzijde van het Baudelopark. Maar tijdens de feesten zitten we altijd 10 dagen met onze yard, in onze tuin, onze yard. Daar maken we tijdens de feesten 10 dagen lang programmatie. Dus ja. Tijdens de feesten terug in het centrum.
0: Ja, en Broei, dat is, mag ik het omschrijven, een wilde jongerenorganisatie. Vroeger dan in het Duivelsteen en in Nieuwland. En nu toch een klein beetje terug. Of hoe zou jij Broei omschrijven?
2: Ik vind wild wel een goed woord, want zo vat ik mijn dagen soms wel samen. Omdat het een beetje wild is, omdat ik verwilderd thuis kom. Ze hebben ons jaarlijks op een call waarbij wij jongeren kansen proberen bieden om projecten uit te werken. En dat is denk ik een van onze hoofdtaken waar we mee bezig zijn. En anderzijds hebben wij een solidair restaurant waarbij we jongeren een eerste werkkans bieden om ook te integreren. Anderstalige jongeren die daar komen in de keuken meewerken. Dus we zijn met heel veel verschillende sporen bezig.
0: Ja, maar jongeren, dat is wel de kern van bij Broei.
2: Ja, 16 tot 30 is ons hoofddoelpubliek. Maar uiteraard is altijd iedereen welkom om iets te komen eten of van de muziek te komen genieten.
0: Ja, we gaan zo dadelijk praten over wat er allemaal op de Gentse feestenplanning staat. Maar Lotte, eerst even naar jou. Want Giftshop, jullie zitten in het graffitistraatje.
1: Ja.
0: En Giftshop, dat is een plek waar verschillende dingen samenvloeien.
1: Ja, ik denk dat we bij Giftshop altijd een beetje proberen om cultuur en toerisme met elkaar te verbinden. We zijn nu 3 jaar geleden geland in het graffitistraatje. En we hebben elk jaar het een klein beetje anders aangepakt, maar we eindigen nu wel echt bij kunst of cultuur en toerisme met elkaar verbinden door lokale artiesten en ook wel wat door plaats te geven aan die lokale artiesten in het centrum van de stad.
0: Ja, we gaan het daar even over hebben, want bij Giftshop, jullie zitten in het graffitistraatje, in het graffitistraatje zelf, en daar hangt nu een heel groot bord tegen de muur, Hotel. Ja. Wat is er aan de hand?
1: Dit jaar is ons project een klein beetje groter geworden dan anders, denk ik. Dit jaar hebben we gekozen om over nachten na te denken, waardoor dat we dit jaar een hotel hebben gebouwd bij Giftshop. Een bijna echt hotel, een klein beetje een absurd hotel ook wel. We hebben een receptie, we hebben een wellness, we hebben een echte kamer die mensen kunnen komen bezoeken. Er is een bar, je kan eten en drinken, maar je kan vooral ontdekken waar je rust vindt. En die rust willen we ook een beetje aan andere mensen bieden.
0: Ja, rustig is het hier niet, maar dat is niet werk. Want de Gentse feesten, ja, je moet anders niet op Trefpunt komen zitten uiteraard. Die rustplek die jullie zijn, het noemt Hospitality Hotel.
1: Ja.
0: Want het gaat over gastvrijheid. Ja. En een publiek kan ook meehelpen.
1: Ja, het publiek kan zeker meehelpen. We hebben het hotel zo gebouwd dat mensen eigenlijk een kamer kunnen boeken. Niet voor zichzelf, maar voor andere mensen. Want ze zouden graag op het eind van de Gentse feesten een bedrag bij elkaar gespaard hebben om een echte kamer in een hotel in Gent, Jam Hotels, te boeken voor 3 maanden. En die kunnen we dan doorgeven aan mensen die in de winter misschien even geen veilige thuis meer hebben. Die anders misschien op straat zouden belanden. En die dan door het project dat wij heel graag ook in het echt zouden willen realiseren, even een tijdelijke thuis vinden om vandaar weer verder voor te gaan.
0: Ja, het is dus cultuur, toerisme en een welzijnsproject. Mag ik het dan ook zo zijn?
1: Eigenlijk wel, ja. Ik denk dat we echt begonnen zijn met cultuur en toerisme, maar het is een project dat zoveel enthousiasme vindt ook wel, waardoor dat die welzijnstak daar dit jaar gewoon helemaal uitgegroeid is in een schaal die een beetje angst heeft, maar vooral heel veel zin om het echt wezenlijk te krijgen.
0: Ja. Als publiek ben je daar welkom doorheen de dag, want jullie hebben geen nachtprogramma.
1: Nee, we zijn echt een dagplek.
0: Ja, wanneer kunnen mensen bij jullie terecht?
1: Mensen kunnen elke dag van 2 tot 11 bij ons terecht. Gewoon om langs te komen, om deel te nemen, om te steunen, om even rust te vinden tussen al het feestgedruis ook wel. We willen gewoon een rustige plek zijn waar dat mensen even kunnen uitblazen. Er is een survival kit voor de Gentse feesten. Een appel en een ei om mee te nemen onderweg. Er zijn vegetarische spitsburgers. Dus het is echt een plek om even helemaal te ontspannen en een klein beetje weg te geraken uit het feestelijk.
0: Maar het ziet er daarbinnen ook uit als een hotel.
1: Het ziet er echt uit als een hotel. We hebben 4 kunstenaars uitgenodigd. Ruben Margulier, Serena Pieters. Ik moet even nadenken over de namen, sorry.
0: Sybren en Robin.
1: Sybren en Robin, inderdaad. Robin Verslegers en Sybren Janssens. En die hebben eigenlijk heel Giftshop volledig getransformeerd. Het was leuk, we hadden gisteren onze openingsavond. En mensen schrokken echt van hoe dat er helemaal anders uitzag dan vorig jaar. Het ziet eruit als een... Ja, als een echt hotel. Ze hebben zich helemaal laten gaan. Het is heel kleurrijk. Het ruikt naar lelies. Het is heel fijn.
0: Oké, we gaan daar straks nog even over verder praten. Maar Ben, ondertussen bij jullie geen hotel, maar wel een yard, een tuin. De gekende plek van Broei tijdens de Gentse feesten is nog altijd naast de Duivelsteen daar zo een beetje onder het straatniveau.
2: Ja, inderdaad. Het oude straatniveau van Gent eigenlijk. Daar ligt hetzelfde straatniveau van onze tuin met het water eigenlijk daarnaast. Wat het oorspronkelijke niveau van Gent was. Dus het is een beetje terug naar de roots van Gent op die manier. Terug naar de wortels van de stad.
0: Jullie hebben ook met Yard ondertussen iets wat jullie al jaren neerzetten. Maar dat heeft ook een klein beetje een vast ritme elke dag. Want elke dag zitten daar vaste stukken die terugkomen.
2: Ja, we hebben een vast programma. Om 3 uur gaan onze deuren open. En dan starten we eigenlijk met ons vaste routine of onze vaste ruggengraat. We starten altijd rustig met een talk om 5:30. Dan volgt er een perform, kan een band zijn. Kan een van onze mensen uit onze community zijn vanuit de open. Die komen performance brengen. Kan dans zijn, kan alles van performance. Met hoepels zit er bijvoorbeeld dit jaar bij. En dan start het muziekluik met onze play 1, play 2 en play 3. En dat start eigenlijk van meestal ook een band die komt optreden tot naar DJ's in onze tweede en derde luik. Dus het is eigenlijk rustig beginnen en dan volle bak eindigen met onze play 3.
0: Ja, niet alleen de tuin wordt af en toe eens aangezet. Jullie mogen ook af en toe eens spelen in de crypte van het Duivelsteen.
2: Ja, inderdaad. De kelder van het Duivelsteen. Daar onze crypte, de waterhal, heeft al zoveel namen gehad. Soms weet ik ook niet hoe ik het zelf moet noemen. Maar op onze openingsdag vanavond gaat daar Blauwdruk, heeft daar geprogrammeerd. Komen daar de namen die zij hebben geprogrammeerd. Met ook een scenografie door Blauwdruk die zij er hebben uitgewerkt. En op de slotdag dan is de crypte ook geopend. En dan kan je er ook komen dansen. En halverwege de feest met Fonkel, dan gooien we de deuren daar ook open. Dan kan je daar ook meerdere kanalen gaan ontdekken.
0: Ja, je liet woord scenografie altijd omvallen. Dat is misschien ook een belangrijke om even te vermelden. Want er wordt heel veel aandacht en liefde ingestoken bij jullie. Hoe ziet het er dit jaar uit?
2: Dit jaar werken we voor het eerst samen met Voetstuk, een jong collectief van architecten eigenlijk, die na een afstuderen het gevoel hadden van we moeten toch nog met elkaar in contact blijven, elkaar blijven uitwisselen of elkaar blijven versterken en blijven uitwisselen wat ze voorheen in meerdere studio's als groepswerk dan deden. En het jongere collectief heeft voor het eerst eigenlijk voor de Gentse feesten bij ons iets uitgewerkt. En het is met heel veel pilaren die ze gewerkt hebben, waardoor het gewicht goed verdeeld moet zijn. Dat was een hele uitdaging. We hebben ook een dak boven onze bar en boven ons, boven ons podium. Daar zijn we, dank u wel, daar zijn we heel blij mee dat er een dak is. Maar het is een heel coole stelling die ze gemaakt hebben. Geen ijzeren stellingen meer zoals de voorbije jaren, maar een houten structuur. Dus zeker de moeite om eens te komen checken. Alleen al voor de architectuur.
0: Ja, want het is een plek die ondertussen een hele mooie ruimte gevonden heeft in het programma van de Gentse feesten. Jullie hebben jullie publiek en jullie mensen wel ondertussen, die vinden wel de weg naar je hart. Hè?
2: Het leuke is dat wij vooral in het talk en het performluik proberen wij mensen vanuit onze community te plannen. En op die manier brengt er altijd een hele nieuwe schwung door het programma. De mensen kennen ons wel van de Silent Disco. Om 1 uur 's nachts als de pleinen sluiten, trekken ze naar Broei om dan nog even te dansen met de Silent Disco.
0: Ja, want voor zij die dat niet weten, quasi alles inderdaad. Gebeurt met jullie bij koptelefoon.
2: Op de opening en het slot, dan krijgen we gelukkig van de Stadsdienst, dank jullie wel als ze luisteren, krijgen we een uitzondering en kunnen we zonder koptelefoons echt versterkte muziek spelen in de crypte. En dan kan je er echt gewoon volle bak raven in de crypte. Maar alle andere dagen werken we met koptelefoons, de Silent Disco, de phone call concepten die mensen zeker en vast ook wel al van gehoord hebben. Op de gewone avonden is er 1 kanaal, 1 vast kanaal waar je op kan luisteren. En dan op phone call zijn er 3 kanalen, maar we hebben ook een paar extraatjes. Bijvoorbeeld zaterdag de 25e ook een filmvoorstelling in de crypte. Dan gaan we die ook 1 keertje open doen. En dan is het ook op de koptelefoons dat je kan luisteren. Een theatervoorstelling op zondag, de laatste zondag, die ook in de crypte plaatsvindt. Dus het zijn heel unieke momenten om een heel unieke plek in Gent van dichtbij te gaan verkennen. Want maar een paar keer in het jaar kan je die crypte bezoeken.
0: Ja. Nu, jullie gaan binnenkort ook terug met Broei, want jullie zijn met de verbouwingen bezig om Broei een definitief plekje in de Duivelsteen te kunnen geven.
2: Al 2 jaar wordt mij beloofd dat ik daar mag gaan werken en gaan ontbijten, elke ochtend al 2 jaar lang. Maar vanaf volgend jaar zou het eindelijk zover zijn. Het is al 4 jaar op rij, een heel proces, of 2 jaar op rij, excuseer, met de verbouwingen. altijd moeten we daartussen door gaan manoeuvreren. Tot en met gisteren waren de werkmannen daar ook nog, dus liepen we daar zelf met een helm en een fluwvestje door. En dan hadden we heel mooi het podium getwijfeld, maar dan dachten ze, ah, we moeten hier nog een gat boren. Dus ik heb vanmiddag, of ben ik aan het liegen, mijn collega is waarschijnlijk nu aan het wijlen, om dat nog in orde te brengen.
0: Maar we zijn
2: dus
0: heel blij dat wel, de Gentse feesten te beginnen.
2: Ja, dus, maar wij verhuizen vanaf april 27, gaan we daar onze vaste stek krijgen met een groot openingsfeest. Maar dat is voor later natuurlijk. Ja.
0: Lotte, Giftshop, jullie doen volle bak Gentse feest, want 10 dagen lang kunnen we daar terecht?
1: Ja. 10 dagen lang, helemaal van het begin tot het eind, is iedereen super welkom bij ons.
0: Ja. En ook, er zitten een paar muzikale optredens die elke dag ook doorgaan.
1: Ja, we hebben helemaal in de stijl van een hotel elke dag een soort van lobbymuzikant uitgenodigd. Die 10 dagen lang telkens van 6 tot 10, als ik mij niet vergis, bij ons sfeer brengt in de lobby met hele mooie en fijne muziek.
0: Oké, Ben en Lotte, ik wens jullie een ongelooflijk fijne Gentse feesten. Maak er iets heel erg moois van daar bij Broei en bij Giftshop. En terwijl wij op de achtergrond het officiële of onofficiële volkslied, het vliegerke, horen geroepen worden door heel veel Gentenaars, gaan wij luisteren naar een beetje muziek die je in Giftshop kan vinden. Want Fulco Ottervangen, die treedt daar onder andere op volgende week dinsdag. Dat is Fulco. Dankjewel, Lotte. Dankjewel, Ben.

0: Dit is Urgent FM, live van op de Gentse feesten.
1: Ja, je hoorde Floris Francis Arthur met Wolfje. Ook een van de artiesten die vandaag al optreedt op de Gentse feesten. Die kan je straks om 9:30 op vrijdag 17 juli gaan ontvangen op het Luisterplein. Dan kan je daar naar luisteren. Ik sprak daarnet al over rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. Maar in het Kooidanspark mag je dat misschien nog net wat letterlijker nemen. Want daar sluit naar jaarlijkse gewoonte Miramiro opnieuw neer. Die hun zomerfestival vol circus en straattheater opnieuw op poot zet. Onze Céline Verkest van Miramiro er komt bij zitten. Dag Céline.
2: Hallo.
1: Céline, een traditie op de Gentse feesten, jullie zomerfestival, maar voor de verdwaalde Nederlander die het hoort donderen in Keulen, Miramiro, wat doen jullie precies?
2: Wij zijn een Vlaamse werkplaats voor circus en wij ondersteunen makers in hun artistieke praktijk. Dus bij ons komen er gans jaar door artiesten creëren en werken aan nieuwe voorstellingen.
1: Ja, want dat is wel een belangrijke, een jaarwerking en een ondersteuning van artiesten op circus, een heel erg groot begrip tegenwoordig.
2: Ja, inderdaad. Circus is inderdaad een breed begrip. En wij zijn vooral geïnteresseerd in hoe makers circus ervaren en beleven en hoe zij daarnaar kijken als artistieke discipline.
1: Dat is heel erg belangrijk, want zo'n werkplaats, zoals je het daarnet ook noemde, dat is wel iets essentieels. Het is niet zomaar een podium dat jullie willen bieden, ook niet tijdens het zomerfestival. Het is niet alleen, het is ook de ondersteuning van artiesten die heel erg belangrijk is.
2: Ja, inderdaad. Dus wij krijgen heel veel artiesten doorheen het jaar die bij ons komen om uit te leggen wat hun ideeën zijn, wat dat zij willen maken. En dan gaan wij echt in dialoog met hen om te kijken hoe dat wij hen best kunnen helpen door onder andere residenties te geven. Wij zitten in de expeditie, dat is onze vaste uitvalsbasis. Zij komen daar werken, maar dat gaat ook over productionele ondersteuning, advies geven, financiële ondersteuning. En dat zijn dan de dingen die wij heel vaak tonen, ook nu. Tijdens het zomerfestival. Dus dat is echt platform om te tonen waar dan zij aan gewerkt hebben.
1: Ja, is dat zomerfestival tijdens de Gentse feesten een beetje dan de kerst op de taart van jullie jaarwerken?
2: Ja, zo kan je het eigenlijk wel noemen. Hè. Het is zeker voor de artiesten, want je maakt natuurlijk werk om gezien te worden. En dat is wat wij hen aanbieden tijdens de Gentse feesten, dat platform.
1: Want jullie zitten op een prachtige plek uiteraard in het Kooidanspark. Waar jullie al heel erg lang zitten ook.
2: Ja, dat klopt. Wij zitten daar al van 2006, dus dat is best al lang. Dat is ons festivalhart, noemen wij. Dat is onze centrale uitvalsbasis. En van daaruit worden er ook nog voorstellingen op andere locaties gepresenteerd.
1: Ja, we hebben het net al even gezegd. Circus is een heel erg breed begrip. Want dat is ook iets wat we daar te zien krijgen. Het is niet de klassieke circus. Het is een beetje van alles, mag ik het zo zeggen?
2: Ja, dat klopt. Het is het hedendaagse circus. Hè. Geen dieren meer.
1: Ja.
2: Maar van acrobatie, zowel luchtacrobatie als partneracrobatie, tot jonglage, performance. Dus het is een hele mix en het is heel divers. Ja. Ook verschillende artiesten in alle maten en vormen. Zo hebben we ook bijvoorbeeld dit jaar artiesten van ouder dan 60 jaar op podium om te laten zien wat dat een circuslichaam nog kan op oudere leeftijd. En ik kan u verzekeren, dat is best wel wat.
1: Ja, dat denk ik ook. Want circusartiesten, het is een speciaal soort artiesten. Ze kunnen heel erg wat en ze doen er ook heel erg graag wat mee. Miramiro, in het Kooidanspark, je zei het al, jullie kloppend hart, maar niet de enige plek waar we jullie vinden op de Gentse feesten.
2: Nee, inderdaad. Wij zijn, meestal gaan wij ook op zoek naar plekken die heel erg geschikt zijn voor die voorstellingen. Bijvoorbeeld in het wintercircus zitten wij ook al een paar jaar waar dat wij voorstellingen presenteren, ook dit jaar met Symbiosis. Dus we hebben een tent gebouwd in het wintercircus.
1: Ja, grappig. Uiteraard logisch dat jullie ooit op het wintercircus terug moesten uitkomen als circusvereniging. Maar ook, jullie zijn niet elke dag van de Gentse feesten. Jullie hebben een eindigheid, maar jullie hebben ook een avondprogramma. En dat ziet er ook altijd deze avonden altijd een klein beetje anders uit.
2: Dat klopt. Zoals ik al zei, wij ondersteunen artiesten in al hun gekke ideeën. En een drietal jaar geleden zijn de broers Bruinings van collectief Maluné bij ons gekomen met de vraag of dan zij onze bar mochten hebben. Dus zij schenken overdag heerlijke drankjes. Maar 's avonds steken zij dus ook een programma ineen. En nodigen zij andere artiesten uit om daar de avond te komen vullen met muziek, circus acts en al dat moois. En dit jaar krijgt elke avond een andere Gentse circusgezelschap de tent in handen. En nodigen zij andere artiesten uit om mee met hen eigenlijk een soort collage te geven van wat het kan zijn.
1: Ja, want als je nu langs het Kooidanspark wandelt, er staat wel weer een prachtige tent. Hè?
2: Ja, dat klopt. En dat is dus de Barbruurtent.
1: Ja. Bestaat er iets als dit is een typische Miramiro bezoeker? op de Gentse feesten? Op het zomerfestival bedoel ik dan. Want jullie zitten natuurlijk in het namiddag een luik, maar omdat jullie ook s'avonds doorgaan, ik denk dat het ondertussen iets heel erg bijzonders is op de Gentse feesten. Er zijn geen andere plekken zoals Miramiro op de Gentse feesten.
2: Nee, dat klopt.
1: Besef je daar, is er daar voor jullie iemand uit te halen dat je zegt van dat is zo een typische Miramiro bezoeker?
2: Ik denk dat wij een heel trouwe fanbasis hebben opgebouwd doorheen de jaren en dat varieert heel erg. We hebben in de namiddag enorm veel families met kinderen en wij vinden dat heel fijn, want natuurlijk die kinderen, dat is ons publiek van de toekomst. Maar daarnaast hebben wij ook heel veel mensen die echt komen om die cultuur op te snuiven, om dat circus, en dat varieert, dat is van 0 tot 99 jaar eigenlijk. Ja. Maar ik denk iedereen die op zoek is naar iets speciaals tijdens de Gentse feesten, komt wel eens langs bij ons.
1: Ja, als ze 0 tot 99, als ze zelfs al 60 plus op het podium staan, dan kan het niet anders dat ze daar ook in het publiek moeten zitten.
2: Absoluut.
1: Is er nog een Gentse feesttraditie die je zelf hebt, Céline? Zijn er dingen? Kan je eigenlijk ontsnappen uit Miramiro? Of is het nu als enige ontsnapping tot hier geraken?
2: Voor de komende dagen is eigenlijk dit soort dingen het enige waarvoor ik mij verplaats, behalve natuurlijk naar onze andere locaties, maar onze laatste dag is de dinsdag, dus de woensdag en de donderdag bouwen wij af.
1: Jullie zijn nu al begonnen, hè?
2: Wij beginnen nu vanavond in het wintercircus en dan morgen gaat al de rest ook open.
1: Ja.
2: Dus eens dat de afbouw gedaan is, heb ik dan wel eens tijd om een keer te flaneren en bij de collega's van de pleinen te gaan kijken.
1: Oké, maar dan wens ik jou eerst en vooral een prachtige Gentse feesten, opnieuw met Miramiro. Ik heb het rest al vermeld, rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. Ik wens het je allemaal toe, Céline.
2: Dank
1: heel veel plezier.
2: Merci.
1: Bij jullie.

0: Siska Siska, een van de andere artiesten die je ook nog op het Luisterplein kan vinden de komende dagen op de Gentse feesten. Ondertussen rammelt de openingsstoet hier nog steeds lustig verder op de achtergrond, maar springen we even naar hier, want het begin van de feesten wil ook zeggen dat het ondertussen al even zomervakantie is en het einde van het academiejaar is al even achter de rug. Ook bij de Universiteit Gent is dat het geval. De studenten die gaan weer wel terugvinden op de Gentse feesten, daar zijn we vrij tot zeer zeker van. Maar de rector en de vice-rector van de UGent, die mag er ook even de riem af, want die zijn hier ook vandaag erbij. Wij blikken graag even terug op het voorbije academiejaar van de UGent. Dat doen we met vice-rector Herwig Reinaert en met Zita Luna de Smalen van de GSR, de Gentse Studentenraad. Dag Herwig, dag Zita Luna.
1: Hallo.
0: Zita Luna, ik ga misschien bij jou beginnen, want de Gentse Studentenraad, ik kan me er heel veel bij voorstellen, maar voor zij die toch niet weten, wie zijn jullie eigenlijk?
2: Ja, je hebt gelijk, we zijn echt heel veel, maar we hebben ook wel een heel specifieke kerntaak. Dus we zijn de Studentenraad van de UGent, specifiek van onze universiteit. En dat wil zeggen dat wij alle studenten vertegenwoordigen. En wij doen dat niet alleen, we hebben ook in iedere faculteit een facultaire studentenraad, dus de mensen die echt heel dicht bij de studenten staan. En dat is heel leuk, want het is voornamelijk eigenlijk in overleg gaan met heel veel mensen, zoals Herwig, de vice-rector, hier vanavond ook aanwezig. En dat wil ook zeggen dat iedereen welkom is met hun input en met hun ideeën om dingen te gaan uitwerken. Dus ook heel veel babbelen met studenten, vragen wat er bij hun aan de gang is, wat er daar aan het gebeuren is. En we hebben ook echt een paar heel mooie dingen bereikt het voorbije academiejaar en de academiejaren voordien. Ik denk een heel mooi project is de studieplekken geweest.
0: Ja. Dat is een zeer zichtbaar project. Dan weten, dan voelen studenten iets waar jullie impact hebben met de Gentse studentenraad.
2: Ja, we hebben dat gemerkt. Dat bereikt heel veel studenten, want heel veel studenten hebben nood aan een studieplek. Voor heel lang hebben wij als Gentse studentenraad dat gefinancierd, getoond dat het nodig was, getoond dat het kan werken op een goede manier met vrijwilligers. En dat is een project dat de universiteit nu zelf heeft overgenomen en dat draait eigenlijk heel goed en dat wordt eigenlijk steeds meer uitgebreid. Dus we zijn daar echt wel heel trots op dat project.
0: Terecht.
2: Ja.
0: Ik ga je heel even onderbreken, Zita Luna. We gaan er zo dadelijk nog iets meer over vertellen. Mm-hmm. Maar Herwig, ik ga het ook even aan jou vragen, want we zijn hier even aan het kaderen de Gentse Studentenraad, niet alleen, maar ook de vice-rector. Ik kan er mij ondertussen iets goed bij voorstellen, maar vertel het nog even voor zij die de job van vice-rector nog niet zo goed kunnen inschatten. Wat doen jullie eigenlijk?
1: Wel, eigenlijk bepalen Petra en ikzelf samen uiteraard met de Raad van Bestuur en met heel veel collega's binnen de Universiteit Gent en ook het UZ Gent, bepalen we mee het beleid. Petra en ikzelf zijn iets of wat misschien de gezegden van de Universiteit Gent. Wij waren uiteraard ook vorig jaar als duo verkozen. Maar ik denk dat het duidelijk was dat zowel Petra als ikzelf voor het samenwerkingsmodel wilden gaan. Dus uiteraard is duidelijk dat een boîte van meer dan 15.000 personeelsleden met 51.000 studenten, doctoraatstudenten inbegrepen, dat doe je helemaal niet met z'n tweetjes. Dus eigenlijk gaat het van onderwijs over onderzoek, maatschappelijke dienstverlening, aanwezig zijn op allerhande activiteiten. Het is een intense job, maar een fantastische, boeiende job om dat te doen. En Petra en ik zelf zijn heel tevreden dat we namens de UGent en namens het UZ deze taak mogen doen.
0: Ja, we zijn ook heel blij dat jullie hier alle twee zijn, want Zita Luna, je was het al een klein stukje gedaan. Het academie is ondertussen achter de rug. Zo'n perspectief, als je er nu op terugkijkt, je vertelt al, de studieplekken is een van de grote dingen voor jullie geweest voor de GSR. Wat was er nog eentje dat je wou aanhalen?
2: Eén waar ik zelf aan heb meegewerkt is eigenlijk de nieuwe begeleidingsketen. Dat is eigenlijk een heel moeilijk woord om te zeggen dat studenten echt wel begeleid worden binnen UGent door verschillende profielen, door studentenpsychologen, door vertrouwenspersonen, door studentenartsen en zo. Die is volledig gestroomlijnd vorig semester en nu in het voorbije semester dan nog verder uitgewerkt. Dat is super mooi. Die zijn ook allemaal in het studentencentrum gezet, waar een student gewoon kan binnenlopen. Met welk probleem dan ook kunnen zij super efficiënt doorgewezen worden. We zijn ook super blij hoe wij onze input daar hebben kunnen geven en echt kunnen zeggen hoe een student het ervaart om naar de universiteit te gaan om hulp te vragen eigenlijk. Dus dat is nu allemaal op één plek en we vinden dat heel, heel mooi project waar we zelf aan hebben kunnen meewerken.
0: Terecht de trots, want Herwig, ik zie jou knikken. Gemotiveerde studenten aan de UGent, zoals de GSR, daar kunnen jullie alleen maar blij mee zijn.
1: Ja, absoluut. Zoals daarnet gezegd, we doen alles samen met het personeel. Samen uiteraard ook met al onze studenten. En uiteraard zijn we altijd heel blij dat we geëngageerde studenten hebben die samen het beleid van de UGent helpen uittekenen. Dus zonder studenten hebben we ook uiteraard geen Universiteit Gent. En eenmaal dat ze er zijn, hopen we niet liever dan dat er input van de studenten komt om het beleid dat we met z'n allen uittekenen, om dat beleid hopelijk nog beter te maken.
0: U heeft ook nu een academiejaar achter de rug samen met Petra. Hoe kijkt u erop terug?
1: Wel, het was een intens jaar, een boeiend jaar. Het is uiteraard een heel andere job dan ik voorheen deed als decaan van de faculteit Politica en Sociale Wetenschappen, ook als lesgever. Laten we zeggen, in vergelijking met vroeger, denk ik soms, vroeger had ik heel veel petjes op, nu heb ik één pet van vicerector, maar als vicerector is het verschil met vroeger dat je dan eigenlijk al die domeinen, uiteraard wordt hij geen specialist. De specialisten zitten in alle handen diensten in de faculteiten, in de universiteitsdienst. Maar eigenlijk hou je toch alles een beetje met een soort van vogelperspectief in de gaten. En probeer je samen beleid te voeren. Dus in dat opzicht heel veel verschillende domeinen. Nu zit ik hier. Gisteren zat ik in vergadering rond een institutionele beroepscommissie. Je hebt het over duurzaamheid, je hebt onderwijs. Dus alle domeinen die je maar kunt indenken, passeren ook aan de Universiteit Gent de revue. En we zijn eigenlijk maar met z'n tweeën. We hebben een heel specifiek model aan de Universiteit Gent. Namelijk één rector en één vicerector. Ik weet niet of het nu in is om nog het over Amerikaanse presidentsverkiezingen te hebben. Ja. Maar eigenlijk worden we als duo verkozen. Bijvoorbeeld als ik kijk naar de collega's, ik zeg maar iets in Leuven, zijn het eigenlijk echt rectorverkiezingen. We hebben, heeft de Universiteit Leuven 7 vicerector met elk hun speciale of specifieke domeinen. Wij hebben dat niet, dus wij voeren ook zoveel als mogelijk wat men noemt een transversaal beleid. Petra en ik doen alles samen, maar per domein hebben we een aanspreekpunt. Ik zeg maar iets, onderwijs doe ik zelf, Petra doet onderzoek. Petra doet uiteraard als specialiste ter zake het UZ Gent. Ik doe dan bijvoorbeeld als West-Vlaming, zoals je ongetwijfeld al gehoord hebt. Ik doe dan West-Vlaanderen, want we hebben uiteraard ook een afdeling in Kortrijk. We hebben momenteel nog banden met Brugge. We hebben het Ostend Science Park. Dus we zijn volop ook actief in West-Vlaanderen. En niet te vergeten, vrij uniek als Vlaams universiteit. We hebben ook een campus in Zuid-Korea, waar we uiteraard ook volop mee begaan zijn. Dus een hele mond vol, maar het blijft boeiend om het te doen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, want het is nu even zomervakantie voor jullie alle twee, mag ik hopen. Zit Aluna ook voor jou? Ga jij een goede zomervakantie tegemoet?
2: Ja, ik heb ondertussen al een heel goede zomervakantie gehad ook. Ik ben net terug van reis.
0: Perfect. En nu is het ook zo'n moment dat er voor jullie even, ik zei het al, de riem eraf mag.
1: Ja.
0: Maar we kunnen misschien ook wel even kijken naar volgend academiejaar, want jullie staan ook opnieuw aan een nieuw academiejaar te beginnen. Jij ook met de GSR. Wat staat er voor jullie op het programma? Zijn er een paar speerpunten waar jullie nu al mee bezig zijn? Of is dat iets vanaf september beginnen hollen?
2: Ja, wel, ik heb het daarover gehad met volgend bestuur, want het is eigenlijk niet aan mij om te bepalen wat volgend bestuur gaat doen, maar zij willen heel erg gaan inzetten op de gemiddelde studenten bereiken. En zeker de studentenraad is er voor studenten, maar soms staan die veel dichter bij het personeel waarmee dat ze in overleg zijn, omdat ze daar constant mee babbelen. En het is wel binnengekomen dit jaar dat we soms niet altijd even dicht bij alle studenten staan als dat we dat zouden willen. Dus dat is iets waar het volgende bestuur echt heel hard op wil inzetten, op die communicatie naar studenten, maar ook op studenten geëngageerd krijgen, op hun tonen dat ze een
0: engagement.
2: Op hun tonen dat een engagement heel mooi kan zijn, dat dat zoveel toevoegt aan studies ook. Ook al wordt de drempel steeds hoger om een engagement op te nemen.
0: Ja. Herbert, zijn voor jullie, voor jou en Petra, speerpunten voor het volgende academie?
1: Ja, absoluut. Ik zal er misschien eentje uitnemen. Het is misschien verbazingwekkend om dat te zeggen, maar eigenlijk heeft de Universiteit Gent geen globale visie en strategie. En dat is eigenlijk een oefening die we nu aan het opstarten zijn, waar we in de loop van volgend academiejaar hopelijk ook mee zullen kunnen landen. Eenmaal dat die visie en die strategie duidelijk is, kun je ook uiteraard strategische keuzes maakt, kan de raad van bestuur uiteraard, want het is finaal altijd de raad van bestuur die visie en strategie goedkeurt, maar aan de hand daarvan, als we dat dan eindelijk zouden hebben, zou ik bijna zeggen, ja, dan kan aan de hand van die visie en die strategie die keuzes gemaakt worden. En ik denk dat dat dan voor een universiteit samen met het UZ toch wel heel belangrijk is dat we dat hebben. We hebben uiteraard veel deelvisies, deelstrategieën, maar ik denk dat het heel belangrijk is dat we finaal ook een overkoepelende visie en strategie hebben. En dat is zeker werk voor de maanden, laten we zeggen, vanaf september gaan we volop tegenaan. En misschien zitten we hier volgend jaar opnieuw en kan je me de vraag stellen, is het gelukt?
0: Is het
1: ja,
0: gelukt?
1: Dan niet. Ja.
0: We zitten hier natuurlijk niet toevallig op een plek, we zitten hier op een heel erg mooie Gentse feesten. Zijn er voor jullie twee Gentse feestentradities? Want we zitten hier natuurlijk onder de vlag van de UGent, maar zijn jullie Gentse feestgangers?
2: Ik kom heel graag naar de feesten en ik vind mijn weg altijd terug naar één plek. Dat is de tent die in het Borloospark staat, waar er thee wordt geschonken.
0: Ja.
2: Ik vind dat een fantastische plek om naartoe te gaan. Dus ik en een paar vrienden van mij gaan daar altijd een potje thee gaan drinken. Ik schep een heel bordje vol met baklava en daar geniet we echt keihard van.
0: Iedereen zijn tradities. Zit aan Luna, daarom vraag ik ze. Herwig, heb jij bepaalde Gentse feesttradities?
1: Geen echte tradities. Als ik alles naar de Gentse feesten kom, dan is het gewoon kijken waar ik finaal land.
0: Ja.
1: Ik zei het daarnet nog aan een aantal mensen. Het probleem, maar terzelfde tijd een luxe om dat te mogen hebben. Eigenlijk van als ik een paar stappen zet, kom ik mensen tegen die ik ken. Dus vaak verzeil ik in allerhande interessante gesprekken met heel leuke mensen. Dus in die zin, ik denk, de Gentse feesten, dat is eigenlijk een keuze, een menu, een openlucht, en niet alleen openlucht, cultureel centrum, waar je van alles en nog wat kan doen. Recentelijk was ik bij de mensen van de Lage Landen, die zich bezighouden, uiteraard met Nederlandse taal en cultuur. Wel, die zeiden van, kom eens langs in de Koningsstraat, want er zullen de komende dagen heel veel interessante dingen zijn. Dus misschien beland ik daar een van de komende dagen.
0: Ja. Ik voorspel dat als je vanaf hier vertrekt, Herwig, en tegen dat je daar bent, dat je toch minstens 4 uur onderweg gaat zijn.
1: Oh, ik weet niet of ik 4 uur onderweg zal zijn, maar daarnet kwam ik van het stadhuis naar hier. Ja. En wat wil zeggen, een normaal traject is een paar minuutjes. Het heeft toch eventjes langer geduurd, maar dat is net, denk ik, de charme van de Gentse feesten, namelijk, het is een ontmoetingsplek van mensen en denk in deze tijden dat het fantastisch is dat mensen elkaar ontmoeten, dat er heel veel positieve zaken gebeuren en ik denk dat de Gentse feesten vooral een feest of feesten van nabijheid zijn, waar mensen onderlinge contacten hebben en ik denk dat deze feesten ook alleen op een of andere manier de wereld beter kunnen maken.
0: Dat denk ik ook. Dus ik ga jullie straks gewoon terug loslaten in het feestendruis. Dankjewel om langs te komen, Zitalina. Dankjewel om langs te komen, Herwig. En alle twee een fijne feest gewenst.

0: hoort op de achtergrond ondertussen Stuff met Fulina en Mix Monster Menno. De turntable is van Stuff. Die kan je ook nog aan het werk zien bij Yard, bij Broei, wat we daarnet al vermeld hebben. De Gentse feesten, dat is Gent op zijn allerschoonst. En er zijn veel momenten om trots te zijn op Gent als je burgemeester bent. Maar de Gentse feesten, dat is eentje, denk ik, buiten de categorie. Als ik dat mag zeggen, dag Matthias de Klerk, onze burgemeester.
1: Dank u wel.
0: Matthias, ik zeg het, de Gentse feesten, voor jou moet dat als burgemeester een trotse hoogtepunt zijn.
1: Ja, dat is zo. Ik ben daar heel trots op. Ik ga eigenlijk al van mijn 6 jaar mee met mijn mama naar de Gentse feesten. Ook met mijn grootouders, al met mijn vrienden uiteraard. En dat is altijd iets om kippenvel van te krijgen als Gentenaar, om zoveel mensen op een positieve manier het leven te zien vieren, samen te komen. Mensen die je al lang een keer niet gezien hebt, terug tegen te komen, op de bots zaken doen. En dat is uniek als je daarnet ook die stoeten hebt gezien toekomen, die kleurheid, die veelheid, elk vanuit zijn eigen insteek, maar wel allemaal 4 Gentenaars. Dat maakt mij natuurlijk ook als burgemeester inderdaad zeer trots.
0: Nou, dat kan ik me voorstellen. De start van de Gentsfeest is nu, we zitten er middenin, maar ja, dat is voor jou als burgemeester natuurlijk niet de echte start. Wat moet er zo gebeuren voor jou als burgemeester voor alleen de Gentse feesten kunnen beginnen?
1: Well, eigenlijk moeten bij elk einde van de Gentse feesten, de dag nadien, beginnen we eigenlijk al te evalueren voor de volgende editie.
0: Ja.
1: En er komt eigenlijk heel veel bij kijken, hè, met de hulpdiensten, met allerlei stedelijke diensten, met organisatoren, om te kijken van ja, wat ging er goed, wat kan er beter, welke zaken hadden we nog niet gezien. En trekken we elkaar daar ook wel in op en bekijken we dat kritisch. En ja, we hebben natuurlijk ongelooflijk veel ervaring opgebouwd de afgelopen jaren. En ja, hopelijk houdt iedereen zijn verstand erbij, want dat is toch wel iets uniek, dat je op zo'n zakdoek zoveel mensen, zoveel vreugde zien kunt beleven. Dat is vrij uniek. Ik kom net van Amerika. Ze vroegen mij daar van ja, wat is dat eigenlijk, die Gentse feesten?
0: Ik ging je net vragen, leg het maar eens uit.
1: Leg het maar eens uit. Dat is moeilijk om te omschrijven. Ik heb gezegd, dat is Irish koffie drinken tijdens uw ontbijt. Dat is een botram met uflak eten, dat begrepen ze niet. Open Air Festival, dat begon ze wel al wat, vonden ze wel cool. Dus ja, dat is uniek. En ja, we kunnen echt dankbaar en heel verheugd zijn als Gentenaars dat we dat mogen meemaken.
0: Ja, want het is het inderdaad dat. Zeker jij als gezicht van de stad in het buitenland dan. Als je dan die vraag krijgt, wat is de Gentse feesten? Het valt met heel weinig dingen te vergelijken in het buitenland. Ik ben nog niets tegengekomen zoals de Gentse
1: feesten.
0: Nee,
1: en dan probeer ik dat wat uit te leggen met die Gentse invalshoeken. Maar natuurlijk, als je dan zegt, ja, het grootste cultureel Europese volksfestival,

0: Ja, dat is indrukwekkend eigenlijk. Hè. We zouden het bijna nog vergeten. Hè.
1: Ja, ja. Als je al sinds je 6 jaar naar de Gentse feesten komt, Matthias, dan kan ik me voorstellen dat er een paar tradities zijn in jouw Gentse feesten. Ja. Hoe beleef jij deze Gentse feesten?
0: Wel, ik heb natuurlijk de openingsavond, is fantastisch. Hè. Eerst op het stadhuis, hè, de officiële opening. Nu ben ik heel gelukkig met de stoeten die hier op Trefpunt samenkomen. Ik denk dat we dat moeten verder zetten. Je voelt meteen, zit daar energie in. Dat is echt wel Gent die je samenbrengt. Morgen ja, vliegen we er eigenlijk in. Om 11 uur altijd vergadering met alle stadsdiensten en hulpdiensten. En dan heb ik ja, een aantal vaste waarden die ik doe. Luc de Bruyker, Koentje Krukken. Ook de ploegvoorstelling van AA Gent. Dat is nu ondertussen met mijn dochter en mijn zoon erbij. Dat is generatie op generatie. Dat is wel mooi. Ja, in Sint-Bavon bij Bataclan die weer zotte dingen gaan doen met AI. Ja, er zijn zoveel mooie optredens die ik wil zien. Ik doe ook het Botramkot, de nacht van donderdag op vrijdag.
1: Ik heb net vragen, want dat is ook een Gentse traditie waar we jou altijd zien.
0: Ja, dat is het privilege van de burgemeester om dat te mogen doen. Vind ik fantastisch om Botram te smeren. We hebben natuurlijk dan ook de dag van de lege portemonnees, de kaartenstoet afsluiten op de Korenmarkt met Klokke Roeland. Ja, er zijn zoveel fijne dingen. Ik probeer overal nog hier naartoe te gaan. En ik heb er eigenlijk heel lang naar uitgekeken.
1: Ik snap het, want vorig jaar heb je de Gentse feesten een beetje aan je moeten laten voorbijgaan. Wilt dat dan zeggen dat er heel veel extra in te halen valt?
0: Wel, als je zo een keer niet, in mijn geval mocht ik niet gaan. Hè. Ik had echt wel tegen de muur gelopen. Ja, je beseft pas hoe waardevol dat is als je er ook niet zijt.
1: Ja, ja.
0: Of als je er niet kunt aan deelnemen. En dus ja, met dat inzicht en met al dat enthousiasme hier en met het schoon weer die er is, kijk ik er inderdaad dubbel en hard naar uit.
1: Ja, ik kan me voorstellen, want als burgemeester, je mag het ook even loslaten, want de feestenburgemeester, dat heb je er juist gedaan, je hebt het daarnet al even vermeld, de sleutel die heb je aan iemand anders mogen geven.
0: Ja, nu, je moet weten eigenlijk, alle leuke dingen zijn voor de feestenburgemeester en dan betantigheden blijven bij de burgemeester. Dus ja, ik blijf wel echt, maar ja, we hebben veel ervaring, we werken goed samen met allerlei instanties. Dus ik kan het ook wel een beetje loslaten en ook wel genieten.
1: Ja, dan ga ik dat jou vooral laten doen. Dankjewel om langs te komen, Matthias. Geniet dubbel zo hard van deze Gentse feesten.
0: Graag gedaan.

0: Je hoort haar op de achtergrond nog een beetje klanken maken. Trixie Whitley met Nana Lou. Die staat hier ook straks, want je hoort nog altijd op de achtergrond het podium van Trefpunt hier op het Walter de Buckplein. En straks om 10 uur kan je naar Trixie Whitley hier zelf komen kijken. Dan brengt ze dit misschien wel live. De toekomst die is aan de jeugd en dat is tijdens de Gentsfeesten niet anders, want op elk podium en in de straten kan je jong talent zien optreden of gewoon zien genieten van de feesten. Maar hoe houden we de feesten jeugdig? Daarvoor is waarnemend schepen jeugd. Filip, wat heeft er komen bij zitten? Dag Filip.
1: Hey, hallo.
0: Je mocht hem zo recht tegen je mond houden, Filip. Perfect. Ja. Want het is hier, we hebben het er net al een beetje gezegd tegen elkaar, hè. Trefpunt is vol een bak aan het doen wat het moet doen, namelijk de start van de Gentsfeesten.
2: Zo is dat.
0: Filip, misschien moeten we het even kaderen, want jij bent waarnemend schepen van jeugd. Want jij vervangt hier jouw collega Evita Blaert.
2: Ja, Evita is even oud en ik ben nu waarnemend schepen van jeugd. Heel, heel speciaal voor mij, ik ben de oudste van het college en nu ben ik schepen van jeugd. Wow, dat is toch wel speciaal, maar eigenlijk wel heel aangenaam. Dus ik ga die feesten op een andere manier beleven nu.
0: Ja.
2: Een tweede jeugd.
0: Ik kan me er iets bij voorstellen, want je hebt natuurlijk jou als schepen, je hebt jouw bevoegdheden, maar nu met de extra bevoegdheden erbij en met de Gentse feesten, wat wel degelijk een viering van de Gentse jeugd is en jeugd in het algemeen, kijk je er toch een klein beetje met een andere blik naar?
2: Ja, ik vind dat de Gentse feesten er zijn inderdaad voor de jeugd, niet alleen voor de jeugd, maar voor de jeugd. Dus zaken ontdekken, nieuwe dingen meemaken en dat is wat we moeten maken, mogelijk maken in deze feesten. Dus waar ik nu naar kijk is van, hoe maken we dat jonge mensen hier hun gading vinden? Ja. Dus dat is wat ik doe.
0: Ja. Hoe ziet zo'n eerste dag van de Gentse feesten er dan voor jou uit? Want iedereen van het Schepencollege, de burgemeester, jullie worden een beetje geleefd vandaag natuurlijk. Hè?
2: Dat is zo. We hebben nu al de opening gehad van de Gentse feesten met een heel lange receptie. Heel aangenaam. Maar wat ik nu nog ga doen na dit interview is, ik ga eerst naar een optreden gaan kijken in de Dikke Ziel, vlakbij de buurt waar ik woon, in de Slachthuisstraat. Een optreden van een groep van mensen die ik ken. Dan kom ik terug naar het Trefpunt, naar Trixie Whitley. En dan wil ik natuurlijk Negen Dus zien met Fatty. Dus ja, dat zijn zaken die ik wil zien. Dus het zit helemaal vol. En voor de rest eigenlijk, waar ik eindig of waar ik kom, dat gaan we wel zien.
0: Ja, dat hoort er een klein beetje bij natuurlijk, bij de Gentse feesten.
2: Zo is dat.
0: Een vast parcours bestaat eigenlijk niet. Nee. Zijn er voor jou sowieso tijdens de Gentse feesten, is dat een hele actieve periode voor jou? Duik je er helemaal in?
2: Ja, het is natuurlijk wel zo. Ik ben schepen van jeugd, maar ik ben zelf al wat ouder. Ik moet doseren. Ik heb dat geleerd doorheen de jaren. Ik moet doseren. En ik probeer te maken dat ik een aantal leuke avonden heb. Maar ik moet wel echt maken dat ik niet overdrijf. Want eenmaal als ik daarin terechtkom, dat ik echt tot 3, 4, 5, 6 uur 's morgens uitga, dan weet ik van, ja, dan wordt het een ramp. Ja. En dat mag ik niet doen. Jonge mensen moeten dat doen, ik niet.
0: Ja, iedereen zijn verantwoordelijkheden daarin, Filip. De Gentse feest is een marathon, geen sprint. Maar ik heb het er net aan Matthias de Klerk, onze burgemeester, ook gevraagd. Hoe zou jij de Gentse feest uitleggen aan een jongere die nog nooit geweest is?
2: Je moet de Gentse feesten gewoon niet uitleggen. Je moet gewoon maken dat mensen de Gentse feesten meemaken. Dat ze rondwandelen, dat ze optredens meemaken, dat ze gewoon overal mensen tegenkomen, dat ze met mensen praten, wildvreemden praten. Maar probeer de Gentse feesten niet uit te leggen. Ik loop hier al een tijdje rond. Ik ben hier komen studeren in 1984. Ik loop dus hier al een tijd rond. En ik kom sindsdien naar de Gentse feesten. Probeer de Gentse feesten niet uit te leggen, beleef ze.
0: Ja, je moet eigenlijk gewoon meepakken naar de Gentse feesten.
2: Absoluut, absoluut.
0: Zijn er dan voor jou sowieso een paar vaste tradities die er bij jou altijd dan in zitten? Want op pad gaan, dat heb ik jou juist al horen zeggen, dat jouw dag al helemaal vol zit. Maar zijn er een paar eikpunten waar je altijd naartoe
2: gaat? Ja, er zijn een aantal plaatsen waar ik altijd naartoe ga. Bijvoorbeeld op mijn leeftijd het Luisterplein. Hè. Dus hier ook aan het Beverhoutplein. Daar kom ik natuurlijk altijd. Ja, maar het is gewoon rondlopen. Ik heb geen ankerpunten nodig.
0: Ja.
2: Wat ik wel altijd doe, is ik probeer nieuwe dingen te zien, op te merken. En wat ik momenteel merk in de Gentse feesten, is dat je hebt de Gentse feestenzone, maar daar rond beginnen allerlei initiatieven, allerlei evenementen op te poppen. En daar zitten soms heel interessante zaken tussen.
0: Ja.
2: En dat is nu wat ik echt wel probeer op te letten van, zitten daar zaken tussen die interessant zijn.
0: Ja, ja, ja.
2: Maar eigenlijk, who the fuck cares, ik moet toch geen vast schema hebben. En de ene dag heb ik hoesting om al heel vroeg erin te vliegen en de volgende dag gewoon niet. Allemaal goed.
0: Ja, allemaal Gentse feesten voor jou. Ik ga jou dan vooral wensen om een hele mooie Gentse feesten tegemoet te gaan. En er gewoon in te duiken vanavond nog. Philippe Wathelen, heel veel plezier daar op de Gentse feesten. En wij komen elkaar ook vanzelf waarschijnlijk tegen.
2: Ik ben er 100% zeker van.
0: Dankjewel.
2: Dag.

0: Lucy Joanna, niet toevallig uiteraard dat we die aan het spelen zijn met I Don't Know, want het Walter de Buckplein. Morgen staat ze hier om 8 uur op het beste van zichzelf te geven op het grote podium. Het kloppend hart van de Gentse feesten, dat bonkt luider dan ooit tevoren, want op het Walter de Buckplein aan Sint-Jacobs, dan zit je midden in het feestgedruis. Dat kunnen jullie zelf ook goed horen, want Trefpunt, die heeft zijn naam niet gestolen. Op dit punt tref je elkaar als je de ziel van de Gentse feesten hebt gevonden. Bij mij is er dan ook een heel erg blije artistieke coördinator, Jan-José van Trefpunt. Komen bij zitten. Dag Jan.
1: Dank je.
0: En dat niet alleen, we hebben onze twee reporters, Jelina en Robbe, want zij gingen deze namiddag ook mee met de openingstoet van de Gentse feesten. Dag Jelina, dag Robbe.
2: Hallo.
3: Hi.
0: Jan, ik zeg het goed en het is niet gelogen. Het ziel en het kloppend hart van de Gentse feesten, dat is Trefpunt.
1: Ik ga u geen ongelijk geven.
0: Ik heb het gezegd, ja. Zo, wij zijn hier op het Walter de Buckplein, maar het Trefpunt, ja, ik heb het daarnet de geboorteplaats van de moderne Gentse feesten genoemd. Dat moeten we misschien toch nog eens even uitleggen.
1: Ja, ik heb het daarnet voor AVS ook al moeten uitleggen.
0: Perfect.
1: Maar geen probleem. De burgemeester heeft het op het podium gezegd. Het is de 183ste Gentse feesten. Ze zijn ooit begonnen, dus bijna 200 jaar geleden. Ze wouden alle feesten die de buurten organiseerden, wouden ze samenbrengen in één feest. En dat hebben ze toen gedaan. Daar zijn de Gentse feesten ontstaan. Maar na de Tweede Wereldoorlog waren de Gentse feesten zo goed als doodgebloed. Er waren nog een aantal paardenracen, bloemenmarkten. Misschien ook wel het gecostumeerd 19e-eeuwse bal. Maar veel meer was dat niet. En voor de jonge mensen was er weinig. Walter de Buck en de zijnen hebben daar dan iets verandering in gebracht. Hij had hier al zijn café, een Trefpunt. Het was nog geen café. Het was een restaurant en een galerij. En in 1970, hij ging al rond tijdens de Gentse feesten. Hij speelde op straat en de stad vond dat niet zo leuk. En op een bepaald moment hebben ze gezegd van oké, je mag je eigen Gentse feesten beginnen voor je café. En dat is dan begonnen. Dat was eerst op een aantal bierbakken, zoals ze zeggen. En dan is dat uitgegroeid tot wat de Gentse feesten vandaag zijn.
0: Het is een beetje uit de hand gelopen, als we het zo mogen zeggen. Maar jullie met Trefpunt, hier beneden het café, de concertzaal, het Walter de Buckplein. Maar tijdens de Gentse feesten is het niet alleen het Walter de Buckplein dat jullie vullen, hè?
1: Nee, ook het Boudelooppark, niet onbelangrijk. Het is een van de gezelligste plekken, denk ik, van de Gentse feesten. Met 3 podia en dan een salsa bar, ook met straattheater, circus, dansworkshops.
0: Ja. Eigenlijk is het nooit stil bij jullie, bij Trefpunt. Maar waar we het eerst en vooral over moeten hebben is, we zijn er hier vandaag aan begonnen en jullie zijn begonnen met een openingstoet. Ook iets wat eigenlijk een hele lange traditie heeft in de Gentse feesten.
1: Ja, wanneer dat die precies begonnen is, dat weet ik niet. Dat moet ik nog eens opzoeken, maar wanneer dat hij gestopt is, dat was in 2013. Dan is de laatste stoet doorgegaan. Daarna heeft Christophe Peters gezegd van we gaan die openingstoet, we gaan dat niet meer doen. Want ik weet niet wat dat de precieze reden was, maar heeft de Gentse feesten ook een dag verschoven. Die eindigden de maandag, waarbij dat de mensen al de donderdag begonnen. Dus die werd dan bijna 12 dagen. En heeft hij gezegd nee, we gaan de zondag stoppen en we beginnen de vrijdag. Maar de vrijdag pas om 6 uur. Terwijl dat hij daarvoor de zaterdag begon op de middag met de openingstoet. Maar doordat die verschoven naar de vrijdag was dat dan niet meer mogelijk. En misschien 2 vliegen in 1 klap, want die openingstoet was een beetje verworden tot een propagandamachine met weinig animo, weinig creativiteit, denk ik. Meer een commercieel vehikel om de programmatie van de Gentse feesten te promoten.
0: Ja, dit keer anders, want er was niet 1 openingstoet, daar hadden jullie geen genoegen mee. Jullie hebben er heel erg veel openingstoeten van gemaakt.
1: Ja, 5. We waren begonnen met 7, maar er zijn er een paar afgevallen. We hadden ruim gerekend en de stad heeft die 5 dan wel toegelaten.
0: Ja.
1: Maar we wilden verbindingen maken met buurten, hè. Met de Brugse Poort. Dat was dan een stoet die vertrok vanuit het Begijnhof daar. Met de Muiden, Meulensteden, van aan het Houtdok. Van Ledenberg, het Keizerpark, Ledenberg en Brugge. En dan hadden we nog een stoet die kwam met de tram, de Verdampte Spielerij. En we hadden nog één die op het water tot hier kwam.
0: Het was een hele kleurrijke en luide gelegenheid. Maar onze reporters Robbe en Jelina zijn daar naartoe geweest. Robbe, waar zijn jullie geweest?
2: Wij zijn eigenlijk een beetje overal geweest. We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk van de stoeten te mee te beleven. We zijn aan de Reep geweest, waar dat de bootjes zijn gepasseerd. We hebben de feesttram zien toekomen aan het Duivelsteen. En dan was een heel mooi zicht dat heel die tram zat vol. Je hoorde de fanfare lawaai maken. En die komen er dan stilletjes aan uit. En je denkt, hoe zaten jullie daar allemaal in? We zijn naar het stadhuis geweest. We hebben bij het Gravensteen gestaan. In het Boudelooppark, op de Vlasmarkt hier. Dus we hebben eigenlijk overal gestaan om alle stoeten toch te proberen zien.
0: Ja, Jelina, hoe hebben jullie dat beleefd? Want ze liepen allemaal door elkaar, ze kwamen elkaar overal tegen. Het was bijna overal openingstoet.
3: Inderdaad. En ook, ik herinner mij nog de stoet van 2013. Ik was 6 jaar en ik voelde mij echt opnieuw 6 jaar. Er was een bepaald moment hier op de Vlasmarkt waar twee stoeten tegelijk samenkwamen. En dat was rond die muziek en dat was er daar muziek. En dat was met de heksengilde van Gent die daar ook stonden te dansen. Het was prachtig om te zien hoe dat Gent allemaal samenkwam. En dat we gewoon weer één geheel werden. Want oké, ja, maar het daar de Brugse Poort. En oké, ja, en daar in Ledenberg en overal een beetje. Maar iedereen die daar was, of ze nu gepland hadden om naar de stoet te kijken of niet, iedereen was daar samen om te genieten van de muziek en van de sfeer.
0: Ja, plotseling werd heel Gent een beetje een openingsstoet.
3: Ja, en ook, ja, moet dat veel zijn, zo'n stoet? Nee, vooral dat het leutig is. En het was leutig, het was vreewijs, het was Gent.
0: Jan, dat zijn mooie complimenten, hè, als je het dan zo hoort.
1: Ja, dank u.
0: Jullie hebben ook een audioreportage die jullie gaan maken. Die gaan we hierna uitzenden. Morgen gaan we die uitzenden. Maar Jan, wij moeten verder kijken dan de openingsstoet voor Trefpunt. Want er zit er, ja, een woordenvol programma waar we met jou even willen doorfietsen. Misschien moeten we beginnen bij het begin. De Jonge Wolven, een vaste traditie, een muzikale traditie voor jullie. Waar jullie vooral speelkans willen geven aan het talent van morgen.
1: Ja, 18 deelnemers dit jaar. Maar een serieus gegroeide prijzenpot. En dat is wel fijn. Ik denk als de winnaar die gaat een 15-tal concerten kunnen doen. Kleinere concerten weliswaar, maar toch een bekendmaking in een groot deel van Vlaanderen.
0: En dat is in het Boudloopark dat het zich afspeelt, want hier hebben een Jonge Wolven podium.
1: Ja, het Caravaanpodium is het podium waar dat Jonge Wolven doorgaat elke dag om 6 uur en om 7:30. Telkens een set van een half uur. Ja. De eerste 9 dagen. En de laatste zondag volgt de prijsuitreiking, sorry, hier op het groot podium.
0: Ja, dat is niet het enigste, want op het groot podium staat er uiteraard heel veel muziek geprogrammeerd. We hoorden daar net al een paar dingen. We gaan straks nog een paar andere dingen horen. Maar ik wil er nog één iets anders uithalen. Dat is One Day for Another World. Jan, dat moet je misschien even kaderen. Wat gaan jullie doen? Want dat is een heel erg solidair moment op het podium.
1: Ja. Het is ook een traditie dat we samenwerken met Oxfam rond One Day for Another World. Steeds in teken van een thema, een problematiek uit de wereld. En ik denk, het was evident, Oxfam heeft een nummer gelanceerd, Voices Rise Up. Een nummer van Alain Choublak samen met Willem Arduy van Blackwave. En dat heeft ons geïnspireerd om een programmatie samen te stellen van in feite enkel maar groepen uit de regio. Palestijnse groepen, Syrische groepen, Libanese groepen. 5 bands en daarna nog 2 DJ's en een paar topgroepen, Soulband onder andere, die 2 jaar geleden nog tussen de ruïnes in Gaza workshops aan het geven was, die nu vanuit Spanje naar hier komen. 2 jaar al geprobeerd om ze naar hier te halen en nu is dat gelukt. Maar ook Two Tart, fantastische groep met fantastische muziek.
0: Ja.
1: Die zijn van de Golan hoogvlakte ook al een bezet gebied.
0: Ja. Jullie doen wat jullie altijd doen, verbinden.
1: Verbinden en ook statement maken en een cultuur die dreigt te verdwijnen in feite een podium bieden.
0: Ja, want zo mag ik het ook wel samenvatten voor jullie, hè, Trefpunt. Het is niet alleen een viering, de Gentse feest. Het mag ook even een luide stem worden. Je mag het gehoord hebben.
1: Zeker, ja. Dat is waar dat Trefpunt voor stond van in het begin.
0: Ja. Ja. We duiken met jou een heel erg volle feest in. Hoe beleef jij die 10 dagen? Want jij wordt een klein beetje geleefd, veronderstel ik, Jan.
1: Dat is een rollercoaster. Hopend dat niemand mij wakker belt om 10:00 's morgens.
0: Wij beloven dat niet te doen. Zijn er nog andere hoogtepunten voor jou waar je heel erg hard naar uitkijkt, deze feesten?
1: Vanavond Trixie Whitley, zondag Nubian Twist, Puerto Candelaria op donderdagavond, Kefaya met de Afghaanse zangeres op vrijdagavond, Nortec Collective.
0: Ja.
1: Stop mij, want ik kan blijven.
0: Ja, ik wist, het is een ondankbare vraag om eigenlijk te stellen. Wij gaan niet alleen nog luisteren naar iemand anders die hier op het podium staat, Helena Casella, daar gaan we zo dadelijk naar luisteren. Die kan je hier zondag op het podium vinden, maar de Jonge Wolven, die kan je ook elke dag bij ons kennis maken. Om 2:00 kan je altijd luisteren, want dan stellen we elke dag 2 Jonge Wolven aan je voor die diezelfde avond later dan optreden in het Boudloopark. Robbe en Jelina, ik kijk heel erg uit naar jullie reportage over de openingsreceptie. Jan, ik wens jullie alle 3 een ongelooflijk mooie feest.
2: Dank u. Dankjewel.
4: Dit is Urgent FM. Live van op de Gentse feesten.

0: veel lawaai bij is. En ja, voor de jonge mensen, hè. Laat ze maar amuseren.
1: Nou, zolang dat leuk is.
2: Ja, dat is magnifiek, hè. Het zijn verschillende stromingen van hen die samenkomen. Ook symbolisch is dat een magnifiek gebaar.
3: Wel, ik moet eerlijk zijn, als kind, maar ook als jong volwassen, was de stoet iets om naar uit te kijken. De belleman die passeert, de reuzen die passeren, elke VZW van Gent die daarin liep. En dan tot mijn eigen droefenis is dat afgeschaft. En daarmee ben ik vrij blij dat er nu een nieuw openingsconcept is dat wel een gelijkaardige geest naar voren duwt.
4: Ik vind het heel tof eigenlijk, want anders was iedereen gecentreerd op één plein of op één plek. En nu kan iedereen aansluiten van wat hij wil, alle Gentenaren, van waar dat ze willen komen. En komen ze allemaal samen, eigenlijk, like wat je wilt. Ze zien dan iedereen samenkomen, al uw vrienden, alle mensen die je kent. En dat maakt het Gentse feest ook zo tof. Het is groot, maar eigenlijk is het ook klein.

0: Wij zijn de majorette van boven de 40 van ooit Olst.
1: Hoe was dat om mee te lopen met de stuts, allee, met een van de stutten op de openingsceremonie van de Gentse feesten?
2: Graalijk goed. Het was fantastisch, een geweldig publiek, een goede vibe, een goede sfeer, zalig weer. We hebben er keihard van genoten.
3: Wel, het was superleuk. Wij hadden natuurlijk de kans om de ouderen te vervoeren. En het is leuk, want ik ben ze eerst gaan ophalen en ze waren een beetje nerveus. Maar één keer dat die stoet begon, was een dag van hun leven. En ze zijn nu nog altijd aan het genieten hier, dus het maakt mij ook happy.
1: En wat was het leukste dat je hebt meegemaakt tijdens de stoet?
3: Oké. Als we juist voor het podium toekwamen, was er heel veel volk rond ons. En ik zag rechts een koppel kussen. Ik zag de oudjes met de waterpistolen schieten. Het was zo wat chaos, maar ik vond dat perfect Gent weerspiegelde eigenlijk. Dus dat was mijn moment.
1: Wat vind je van die stoeten als openingsceremonie?
4: Dat moet, dat moet. Dat is verplicht. We hebben de wereld kan gered worden met meer parades. Daar ben ik van overtuigd. We moeten veel meer dingen vieren. Er is vrij veel miserie. Dus kunnen we maar ervoor zorgen dat de schone dingen die er aanwezig zijn, dat we dat zo schoon kunnen vieren als het is. En dat is zo zalig en hemd. Zo inclusief. Iedereen die stoeten, dat is allemaal, bestaat allemaal uit vrijwilligers. Mensen die gewoon goesting hebben om samen te komen. Like proper fanfare vooruit met de kuit. Dat zijn gewoon mensen die, kom, we gaan wat muziek maken, we gaan wat leuk maken. Cruciaal.
1: En je hebt zelf ook meegelopen. Ja. Hoe was dat?
4: Fantastisch. Wij zijn met de debatmobiel gegaan en samen met de mensen van Gandai. Gandai is een maatwerkbedrijf voor iedereen. Een maatwerkbedrijf zonder beperking. En dat was de max. Dat was fantastisch. Dat is mensen samenbrengen. Mensen die altijd de mogelijkheid krijgen om naar buiten te komen. Ah voilà, kom. Maar naar buiten komen en een leuke ding doen.
1: Wat betekenen de Gentse feesten voor jou?
5: Mijn sociaal leven eigenlijk. Dat is eigenlijk 10 dagen feesten, eten, drinken, maar toch iedereen zien die je wilt zien. We komen iedereen tegen die we willen tegenkomen, ondanks het feit dat er zoveel volk is, 100.000 man per dag. En toch zien we al onze kameraden en ze weten dat ze sturen van en waar zijn jij en je ziet ze gewoon passeren eigenlijk. En dat is tof. Ondanks het feit dat het zo groot is, ziet je ze gewoon langs je neus passeren.
4: Het Gentse feesten, dat is een ziel. Dat staat voor mij eigenlijk voor de rebellie, de chaos die wij zijn. Mensen die top te garen komen en gewoon, het is op de straat dat te doen is. Mensen die de maste dingen doen. En dat is niet allemaal zo harmonisch, maar dat zijn wel mensen die samen schoon dingen doen. Dus Gentse feesten, dat is een gevoel. Dat is een idee dat moet doorgetrokken worden door gans de wereld.
2: Het is vooral een periode van heel veel verbinding, van plezier. Ja, je voelt echt dat iedereen hier mooi samenhangt. Dat we eigenlijk het leven een soort van vieren. Dus ja, dat is vooral een heel fijn gevoel. En ja, dat staat mij wel zeer gelukkig. Het maakt me vooral...

0: Dit is Urgent FM, live van op de Gentse feesten.
1: Ja, live van op de Gentse feesten, dat zijn we nog altijd. En plezier gegarandeerd de komende Gentse feesten. Maar mijn volgende gast die gaat voor de tweede maal een bijzondere tiendaagse tegemoet. Ik zeg graag hallo tegen onze schepen van plezier en vooral onze feestburgemeester Joris van den Broeke.
2: Goedenavond.
1: Joris, ik vertel het al, het is nu de tweede keer dat je met een andere pet eigenlijk de Gentse feesten mag induiken. Maar ja, Gent moet veranderen van Gent naar Gentse feesten. Dat betekent, het is nu wel de openingsdag voor jou, maar vooraleer het zover is, er moeten wel wat dingen gebeuren, ook bij jullie.
2: Ja, dat klopt. Aan de Gentse feesten gaat een voorbereiding vooraf. Die start eigenlijk in september, oktober van het jaar voordien. Dus eigenlijk 2 maanden na het einde van de laatste feesten beginnen we aan de voorbereiding van de volgende feesten. Ik zit regelmatig samen met de dienstfeestelijkheden, alle stadsdiensten die betrokken zijn, politie, brandweer, maar ook alle pleinorganisatoren. En het is ongelooflijk hoe die puzzel toch elk jaar weer in elkaar gepast wordt om zo het grootste volksfeest van Europa te organiseren.
1: Ja, ik had hier daarnet burgemeester Matthias de Klerk op bezoek en die zei, ja, de officiële sleuteloverhandiging die is al achter de rug, want jij moest daarnet in het stadhuis zijn voor een grote sleutel te krijgen.
2: Ja, dat klopt. In de pacificatiezaal is er traditionele sleuteloverdracht, symbolisch gebaar van de burgemeester die de sleutel van het stadhuis aan mij geeft. En vanaf dat moment ben ik feestenburgemeester. Dan geven we allebei een speechje, lachen we allebei een keer met elkaar. Maar wensen we vooral iedereen een goede Gentse feest.
1: Ja, Matthias, zijn quote was de volgende. Alle ambetante dingen blijven bij de burgemeester zitten. Alle leuke dingen, die mogen naar de feestenburgemeester.
2: Als hij de rolverdeling zo ziet, mij goed hoor.
1: Ja, perfect. Wat is het natuurlijk voor jou de tweede keer dat je er nu als feestenburgemeester tegenaan gaat? Hoe heb je het vorig jaar beleefd?
2: Ja, dat was een bad van plezier. Het was fenomenaal. Dus het is eigenlijk een eer en een voorrecht om feestenburgemeester te mogen zijn. Ik moet wel zeggen, ik had wel een beetje onderschat hoe lang 10 dagen is en vooral hoe vermoeiend het is. Ik had zo halfweg de Gentse feesten een klein dipje met mijn stem, die is weggevallen. Dus daar ga ik wat beter op letten dit jaar.
1: Ik ging net zeggen, als je jezelf goed advies moet geven, dan is het een beetje rustiger aan.
2: Het openingsweekend niet meteen all the way gaan en per se overal langs willen gaan en tot 's morgens, want dat is niet vol te houden 10 dagen lang. Dus ik ga een beetje beter gedoseerd starten.
1: Ja, nu, je wordt natuurlijk ook een klein beetje geleefd, veronderstel ik, als feestenburgemeester, want je zegt het, je wilt eigenlijk overal langs gaan. Het is een trots om er dan feestenburgemeester van te zijn en tegelijkertijd trekt ook iedereen naar je mouw, kom eens langs.
2: Ja, dat is zo. Ik heb een heel drukke planning opgesteld. Die zit echt chokvol. Die begint 's morgens al om 10:45 overleg met mijn dienst, dan met de politie en brandweer, dan alle pleinorganisatoren om 12:00 een persconferentie en dan begin ik aan mijn dag die meestal tot 2-3 uur 's morgens duurt. Ik word overal uitgenodigd. Ik wil ook overal gaan kijken, ook uit waardering voor al die organisatoren, niet alleen de pleinorganisatoren, maar ook die kleine initiatieven die de Gentse feesten maken tot het unieke fenomeen dat ze zijn.
1: Ja, want eigenlijk de Gentse feesten, de vaste formule, ja, die kennen we. Dat is altijd het grootste volksfeest dat we kennen van de stad. Maar elke keer ook wat nieuwigheden. Is dat ook voor jou dan zo het moment om eens naar die nieuwigheden te gaan kijken?
2: Ja, ja, er zijn elk jaar zijn er een aantal kleinere initiatieven die wij subsidiëren. Dit jaar zijn er al een 60-tal. Dat zijn kleine verenigingen, soms individuele mensen die een kleine activiteit organiseren. Dat kan theater zijn, dat kan muziek zijn, dat kan iets voor de buren zijn, dat kan straattheater zijn. En ik sta erop om daar toch zoveel mogelijk van mee te pikken, want dat is het peper en zout van de Gentse feesten.
1: Ja, zijn er voor jou vaste tradities die er sowieso bij horen?
2: Ja, absoluut. Ja, de opening natuurlijk, de rondgang van de stroppendragers, de kaarsgestoet en het bal 1900.
1: Ja? Hoe heb je de openingstoet beleefd? Want dit is ook weer iets nieuws, de openingstoet. Het hing een hele grote nieuwe energie in de stad.
2: Het was fantastisch. Hoeveel mensen mij daarover hebben aangesproken van alsjeblieft, laat ons dat verder doen. Dit is echt terug naar het DNA van de Gentse feesten. Vanuit de verschillende wijken, Gentenaars, muzikanten, acteurs, die optrekken naar het centrum, naar de omgeving van Sint-Jacobs, waar het allemaal begonnen is. Zo horen de Gentse feesten te starten. Ik ben zeer enthousiast.
1: Ja, ik hoor het al. Zijn we dan op weg om die oude traditie dan definitief opnieuw nieuw leven in te blazen?
2: Weet je, tradities blijven bestaan als ze op tijd ook veranderen. Hè. Het was nu niet één stoet, maar vijf stoeten. Niet georganiseerd door de stad, maar door de pleinorganisatoren zelf. Voor mij ligt dat in handen van de pleinorganisatoren. Als zij daar verder mee willen gaan, dan moeten ze dat vooral doen.
1: Ja, nu, voor jou, jij hebt het al gezegd, een beetje doseren, dat zit er nog wel in. Hoe ziet de rest van deze dag er nog uit? Want die is ook nog maar ongeveer half weg.
2: Ja, die is inderdaad nog wel half weg. Vandaag ga ik zo de pleinen in het absolute centrum rond het stadhuis bezoeken. Ik ga ook een keer mee DJ'en met Dave en Danny op het Sint-Baafsplein. En ik ga vooral... ik laat het ook een beetje van het toeval afhangen. Want de slogan van deze Gentse feesten is op goed geluk. Op de bots, zoals we zeggen, in Gent. Dus het is niet allemaal volgepland, dus een beetje toeval mag ook een rol spelen.
1: Dan wens ik jou vooral heel veel geluk en ook heel veel op goed geluk. Dankjewel, Joris van den Broeke, om langs te komen. Blijf hier gezellig nog even hangen in Trefpunt en ik wens jou ook een goede Gentse feesten.
2: Dankjewel, voor jullie hetzelfde.
3: Dat was Jack Paro, at the Breakers. Je komt mij nou.

Al waarom zien die mijn feesten ze heel langs niet tot? Je kunt dat Sava beslissen zonder dat iedereen ervan kot. Drink bier, doe trust, fuck de wereld, ze was tot. Niemand moet zijn, we dat je baal of niet moet. Je kan rust naar jot zit, je kan slaap naar door zit. Maar een entree uit ben komt en boel bij de nek zit. Hou niet naar rust voordat het klaar is, beter na slaapt aan het strand. Is er misschien geen licht voorbeeld, maar hij tenminste gebrand.

0: Tuff Gwak hoorde zo net met Swanky Love, een van de, ja, allemaal deze artiesten die het beste van zichzelf geven op de Gentse feesten. Ook Tuff Gwak kan je vinden op het Walter de Buckplein. Zaterdag 25 juli om 8 uur maken zij hier er iets heel erg moois muzikaals van. Ondertussen is bij mij Stefan er komen bij zitten. Dag Stefan.
1: Hey, goedenavond.
0: Stefan, wij mogen jou niet alleen heel trots als radiomaker bij Urgent FM omschrijven, want het prachtige tapijtparel maak je elke dinsdag, maar je bent ook een klein beetje onze huisdichter bij Urgent FM.
1: Ja, dat klopt.
0: Nu, de Gentse feesten. Ik kan me voorstellen dat dat als huisdichter een klein beetje inspiratie opwekte, want jij zit hier met een bijzondere reden.
1: En absoluut. Ik heb deze ochtend zelf een ode geschreven aan de Gentse feesten.
0: Oh, we gaan daar niet te veel woorden aan vuil maken. Stefan, het podium is volledig voor jou. Dit is een ode aan de Gentse feesten.
1: Liefste Gent, je trekt geen feest aan zoals een jas. Jij ademt het. 10 zomerdagen lang worden je kasseien een dansvloer. Je pleinen een huiskamer, je nachten een liefdesbrief aan iedereen die even wil vergeten hoe laat het is. Daar wandelen ze met vermoeide voeten en fonkelende ogen. Vreemden die elkaar begroeten alsof ze de jaren vrienden zijn. Een pint in de hand, een lied op de lippen, een verhaal dat nog moet geschreven worden. Hier wordt verliefd gekeken tussen Sint-Jacobs en de Kouter. Hier wordt gelachen tot de ochtend de sterren zachtjes uitveegt. Hier kust de stad haar bezoekers elk jaar opnieuw alsof het de eerste keer is. En ergens tussen de muziek geroezemoes, de straatmuzikanten en de echo van 1000 stemmen staat een microfoon open. Daar is Urgent FM. Niet om boven het feest uit te stijgen, maar om erin te verdwijnen. Om de hartslag van Gent op te nemen. De schaterlach van de vlas, de onverwachte ontmoeting, de muzikant die plots een plein stil krijgt. En de verhalen die anders met de ochtend zouden vervliegen. Hun golven dragen geen nieuws alleen, maar herinneringen. Ze bewaren wat de stad fluistert wanneer niemand denkt dat er wordt geluisterd. Dus we heffen het glas op de bezoekers die de stad telkens opnieuw uitvinden. Op de artiesten die dromen luidop zingen. Op de vrijwilligers, de nachtbrakers, de dansers, de dichters, de kunstenaars en de verloren lopers die toch altijd thuiskomen. En op Urgent FM die van al die losse momenten een groot liefdeslied maakt. Zolang Gent feest, zolang mensen elkaar vinden tussen kunst, muziek en het maanlicht, zal de liefde altijd zijn frequentie hebben. School, santé.
0: Stefan, we hadden dat niet beter kunnen zeggen. Dankjewel voor jouw ode aan de Gentse feesten.

0: Raman hoorde je daar met Moed, een van de vele artiesten die je op het Luisterplein kan vinden zondag 19 juli. En geeft hij daar het beste van zichzelf. Als je de Gentse feesten zegt, dan zeg je ook Sirk. Als verheffer van de Vlaamse volkscultuur hebben zij een vast stekje op de Gentse feesten. En dat is ondertussen al enkele jaren niet meer in de Goudstraat, maar op Sint-Bavo. Ik ging vorige week bij hen langs om al eens de temperatuur te gaan opmeten. Waren zij toen klaar voor de start van de Gentse feesten?
1: Urgent FM.
0: Je voelt het. Het hangt in de lucht. Het is half juli en dat betekent dat het ruikt naar de Gentse feesten in de binnenstad. En wij zijn op een heel bijzondere plek in de Gentse feesten, want wij zijn in het Sint-Bavo Humaniora aan de Reep, waar Sirk voor het tweede jaar ondertussen neerstrijkt. Bij mij staat Xavier Kluut van Sirk. Dag Xavier.
2: Hey, het ruikt hier vooral naar Zweeds, want het is heel warm, extreem warm om op te bouwen in de zon. Met tent sleuren, met van alles en nog wat. Het is verschrikkelijk warm en stinkt hier naar Zweeds.
0: Jullie bouwen hier, zoals elke Gentsfeest, eigenlijk een klein dorp. Bataclan, Batabata, het heeft al alle vormen en kleuren gehad. Maar het is nu voor de tweede keer dat jullie hier zitten, want vorig jaar een grote verhuis. De derde keer ondertussen, de grote verhuis naar hier. Bevalt de nieuwe plek aan de Reep eigenlijk?
2: Ah, wel, het is hier fantastisch, want we kunnen hier opbouwen. We hebben hier een achteruitingang en we kunnen met camions binnen. We kunnen echt, wauw, en we hebben nog uitbreidingsmogelijkheden. Het is het Walhalla van voor ons plein eigenlijk. En het is ook afsluitbaar s'avonds, wat ook heel interessant is. Want anders moeten wij dan met security s'nachts en zo, dat zien we niet zitten. Dus het is hier een fantastische plek. En ja, we geraken eigenlijk wel in het rind. We hebben... Hoeveel jaar? 17 jaar of zo? In de Willem de Beersteeg gezeten. En daar kenden we iedere steen, iedere nagel, iedere tegel die los lag, kenden we. Nu kennen we dit hier bijna ook. Het is fantastisch.
0: Elk jaar is het iets helemaal anders, want het is eigenlijk altijd een beetje spannend wat jullie met jullie eigen plein, jullie eigen dorp gaan doen. Dan moet ik vragen, wat zal het dit jaar worden, Xavier?
2: Ah wel, dit jaar kunnen we niet anders, want we waren heel druk bezet tijdens de voorbereiding van de Gentsfeest. En het was zo druk, we hadden geen tijd voor niks anders. We deden QNV-producties in andere steden overal rond. En toen zeiden we van, oh my god, het is het moment, de AI is heel snel aan het gaan. We gaan meespringen met AI. En wat hebben we gedaan? We hebben 25 jaar, allee, eigenlijk 24 jaar, Gentsfeestenedities in Clode ingevoerd... met veiligheidsplan, met foto's, met teksten, met scenario's, met alles erop en eraan ingevoerd. En we hebben gevraagd aan Claude van, kijk, wat zouden we dit jaar nu een keer kunnen doen? En hij is met iets afgekomen, Batatron, hij is met een affiche afgekomen, hij is met een hele inhoud afgekomen en wij gaan dat gewoon slaaps volgen. We zijn dit jaar believers van AI.
0: AI, daar kunnen mensen een beetje vragen bij stellen, zorgen over maken, maar het zal natuurlijk op zijn Sirks zijn, veronderstel ik.
2: Wij volgen AI. Als er iemand een vraag heeft, wij weten het ook niet. Wij gaan het vragen aan AI. En AI heeft voor alles een oplossing. En wij geloven dat keihard. Maar AI heeft ook zijn voordelen hier. We zitten hier met een nieuw soort platformpje. Iedereen heeft zijn telefoon mee. Vooral de jongere mensen, daar focussen we op nu. We gaan echt wel iets stof doen. Het Pokémon Go, het Tinder, het al die verschillende soorten shit dat je kan gebruiken online. Maar wij gaan dat eigenlijk de mix maken tussen de belevenis van een festival, theaterfestival, in combinatie met de belevenis van uw telefoon. En er zijn heel veel zotte shit in die echt kan gebeuren. En dat is een team van mega zotte

0: nerds die dat geschreven hebben. En dat is waanzin. Wat je tegenwoordig kan. En ik denk dat wij dit jaar echt wel het een en het ander gaan brengen. Dat je binnen een paar jaar op andere festivals gaat zien. Dus kom zeker af, want het is echt wel zotte shit.
1: Als ik Cirque moet uitleggen aan mijn tante of aan mijn oma. En ik gebruik jullie zin. Upcycling volkscultuur, dan vraagt mijn oma altijd, ja, maar wat is dat eigenlijk? Want die volkscultuur, dat is wel wie jullie zijn.
0: Voilà, inderdaad. Dus van waar komt dat eigenlijk, Cirque? We zijn ontstaan in 1999. En snel hadden wij een voorliefde van het volkse, de traditionele ding. Dat gaat over boogschieten, leggende web, staande web, vinken zetten, duivensport, van alles en nog wat, van biljart tot alle soorten elementen die de mensen al jaren samenbrengen, al eeuwen samenbrengen. En eigenlijk is dat een beproefd scenario die werkt. Het spel zonder grenzen bijvoorbeeld, dat werkt. Dus daarin zijn wij zodanig gespecialiseerd dat we eigenlijk hun verschillende leeftijden afkomst kunnen samenbrengen door eigenlijk sport en spel te brengen. Sport wat minder, het is nu meer drank en spel. Nee, ça va. Maar we proberen gewoon iedere keer ja, die elementen, die tradities soms en dat volkse te gebruiken om eigenlijk hun iets nieuws te creëren. Dus eigenlijk upcyclen wij bepaalde dingen. Dus ooit hebben wij de koffiezetting gedaan. Dat was dan het vinkenzetting. Maar wij hadden die vinken vervangen door koffiezetapparaten. En dan moet je streepje trekken. Verstaat? Dat is een klein voorbeeld van hoe dat wij proberen het verhedendaagse van traditionele manieren om mensen samen te brengen.
1: Ja. En als het dan over deze editie gaat, dan zal het AI zijn die alles en iedereen samenbrengt.
0: We gaan voor de combinatie van AI en natuurlijk, de ontmoetingen die er gebeuren via oldschool shit, dat gaan we proberen te verdigitaliseren. Dus we gaan eigenlijk een experiment aan om te zien in hoeverre dat je die een stomme telefoon, waar hij altijd op zit, toch een bepaald moment soms kan gebruiken om verbinding te maken met mensen. Want daar gaat het een beetje over. We proberen eigenlijk met die AI te zien wat dat er dan van positiefs kan uithaald worden om eigenlijk mensen te laten ontmoeten.
1: Want de gemiddelde volksmix die je hier vindt op jullie eigen plein, dat is wel degelijk alles en iedereen. Hè. Dat is evengoed de derde leeftijd, de jongeren, de toeristen, ze proberen hier allemaal samen te komen.
0: Wel, dat is het voordeel natuurlijk aan, vooral bij de medewerkers. We hebben nu dit jaar iets van een 175-tal medewerkers. En doordat we ieder jaar hebben andere thema's genomen, dus de laatste 2 jaar was thema ouderen, knarren noemden we die. Dus hebben we heel veel instroom gehad van knarren, gepensioneerden. We hebben al jaren had al met nieuwkomers werken. Via Refundream, ondertussen Compagnie Cordiaal. Hop, die instroom hebben we bij. En natuurlijk, in het verleden hebben we heel hard gewerkt met mensen met beperking. Allee, ik weet niet wat dat nu het moderne woord is, de gelanceerde mensen of ik weet niet wat. Maar gewoon dus met een gigantische instroom van alle soorten dingen. En het gemeenschappelijk van al die verschillende patés die meedoen, is eigenlijk de voorliefde voor het onnozelen. En dat is belangrijk.
1: En dat gaan we dit jaar ook krijgen. We zitten nu in de laatste fase. Het is nog een kleine week. En dan is het ongeveer Gentse feest. Xavier, hoe ziet jouw week er nog uit?
0: Deze week ga ik vooral hier op het veld blijven om op te bouwen. Want nu zit me eigenlijk, de ruwbouw is bijna klaar. De tent staat, de lichten, het geluid hangt. En nu moeten we nog alles van decorelementen testen. En dan zitten we natuurlijk nog met de repetities. Want het is een heel zotte, ingewikkelde show. We hebben een beeldregisseur, we hebben een geluidsregisseur, we hebben een algemene regisseur, we hebben een regieassistent. We hebben 2 personen in de redactie zitten. En we hebben dan nog de systeemregisseur. Dat is diegene die de portables, de gsm's aanstuurt. En die de zijschermen aanstuurt. Het is waanzin.
1: Wanneer zijn jullie open? Wanneer ben je hier welkom op de Gentse feesten? Want het is quasi altijd zottigheid hier.
0: Het zal wel zijn. Wij gaan open om 3 uur 's namiddags. Vanaf zaterdag. Maar de vrijdag kan je natuurlijk ook al bij ons komen om 6 uur. En dan gaan wij open. En we zijn iedere avond open tot 1 uur. Dus de eerste vrijdag vanaf 6 uur tot 1 uur. En dan vanaf zaterdag tot en met het einde van de feesten. Van 3 uur 's namiddags. Heel hard aan te raden. Omdat die dan iets rustiger is. Tot 1 uur 's nachts.
1: Batatron, we gaan er niet aan ontsnappen. Dankjewel, Xavier Clu.
0: Ik denk het ook niet. Watch de zweetbanden dit jaar.

0: Urgent FM.
1: Dat de Gentse feesten voor velen een cultureel hoogtepunt van het jaar is, mag niet verbazen. En ik kan me voorstellen dat dat voor onze volgende gast niet anders is dan schepen van cultuur, Astrid de Bruyker.
2: Hallo, goedenavond.
1: Astrid, de start van de feesten, dat is voor jullie. We hebben hier ondertussen al een paar schepen en de burgemeester gehad. Jullie worden een klein beetje geleefd en tegelijkertijd ook gefêteerd.
2: Ja, de Gentse feesten, dat is heerlijk, hè. En zolang dat je niet de feestenburgemeester bent, valt het allemaal nog wel mee. Ja. We hebben natuurlijk een vol programma, maar tegelijkertijd kunnen we ook echt wel feesten.
1: Ja, want je kan dat een klein beetje naar je hand zetten, veronderstel ik dan. Jij kiest en je tekent jouw eigen parcours uit hier op de Gentse feesten.
2: Ja, ik doe dat eigenlijk nog altijd zoals 20, 25 jaar geleden. Ik neem het programma, ik neem een fluorstift en dan ga ik er echt helemaal door en duid ik alles aan wat ik mogelijk interessant vind.
1: Ja. Want je bent natuurlijk als schepen van cultuur en als Gentenaar duik je volop in die feesten. Tweede keer nu als schepen van cultuur. Ja. Heb je dat vorig jaar dan toch een klein beetje op een andere manier beleefd? Omdat zoals een eerste keer met een extra culturele pet te zien?
2: Ja, absoluut. Ik heb eigenlijk echt maar ten volle zo beseft hoe cultureel die feesten ook zijn. Door er ook met de bril van schepen van cultuur naar te kijken. En uiteraard heb ik dat altijd zo beleefd, maar nooit op zo'n bewuste manier. Maar als je kijkt welk aanbod er is tijdens die Gentse feesten, van muziek over theater, poppentheater, circus, het is echt ongelooflijk.
1: Ja, want je zei het al nu de tweede keer dat je dat mag doen als schepen van cultuur. En we kennen de Gentse feesten als een heel erg sociaal gegeven, maar dat culturele luik, ja, het zou geen Gentse feesten zijn zonder dat culturele luik.
2: Nee, de Gentse feesten zijn cultuur, punt.
1: Zo gemakkelijk kan dat zijn. Hoe kijk je er dan dit jaar naar? Zijn er dan speciale dingen die je van de eerste keer vorig jaar als schepen te kijken, dat je denkt, daar wil ik me nog extra op gaan focussen, of dat wil ik zeker eens meemaken?
2: Ja, ik probeer mijn programma wel zo samen te stellen dat ik een beetje van alles meepik. Bijvoorbeeld later vanavond ga ik komen luisteren naar de mannen van Yalla Sound System van Voom. Die zijn echt waanzinnig goed bezig. Hier in Gent onder andere gestart, maar ondertussen zijn die wereldwijd echt super goed bezig en veel gevraagd. Dus vanavond op de Gentse feesten hier bij Trefpunt. Maar evengoed ga ik zoals ieder jaar met mijn gezin ook naar Miramiro, naar het circus kijken. Ik ga uiteraard in de Minaar naar Luc de Bruyker, die 50 jaar de Gentse feesten doet. Waanzinnig is dat. Die diversiteit kenmerkt ook voor mij het culturele aanbod in Gent. En ik vind het wel belangrijk dat dat zo blijft. Dat er voor elk wat wils is, voor elke leeftijd, ook op verschillende momenten, zowel overdag, 's avonds en 's nachts. En zolang het zo blijft, denk ik, dan blijven de Gentse feesten het prachtigste volksfeest van Europa, maar eigenlijk ook het prachtigste cultuurfeest.
1: Ja, want voor iemand die zich nu het voorbije anderhalf jaar zo diep in het Gentse cultuurweefsel nog meer heeft ingegraven, het is gewoon een beetje een viering van alles wat Gent te bieden heeft. Je ziet dat, ja, dat weefsel dat doorheen het jaar leeft als cultuur in de stad, dan ook nog eens een extra piedestal krijgen?
2: Ja, dat is zo. Maar ook de huizen die je misschien niet meteen zou associëren met Gentse feesten, die feesten ook mee. Onze musea bijvoorbeeld, die zijn de volledige Gentse feesten gratis toegankelijk. In het Huis van Alijn, wat natuurlijk in het hart van onze Gentse feestenzone ook ligt, is er ook de expo nu, C'est Parti, helemaal over feesten. Dus dat is echt gewoon een match made in heaven. En voor mij ook een beetje nostalgie, want ik heb ooit als jobstudent nog in het klein cafeetje in het Huis van Alijn tijdens de Gentse feesten gewerkt. En zo raakt de cirkel rond.
1: Ja, want als je al zo lang meegroeit met de Gentse feesten, zelf al zo lang naar de Gentse feesten gaan en nu ook een beetje aan het roer kunnen zitten om die culturele sporen meer in te zaaien, ja, je krijgt een hele bijzondere feest volgens mij onder jouw blik.
2: Ik kan daar bijna kippenvel van krijgen, van dat besef. Ik ben echt opgegroeid met de Gentse feesten, al van kinds af aan. Ook heel jong alleen naar de Gentse feesten mogen komen. Als ik daar nu over nadenk, dan denk ik, wauw, dat is eigenlijk waanzinnig dat ik als 14, 15-jarige hier gewoon 10 dagen lang naar de Gentse feesten kwam.
1: Wilt dat dan zeggen dat de kinderen thuis zeggen, mama, jij mag het vroeger, dan mag ik dat ook?
2: Nee, ik ga zorgen dat mijn kinderen dit interview niet horen, want anders heb ik het volgend jaar aan mijn rekker, dan is mijn dochter.
1: Absoluut. Ik kan je misschien nog één ding vragen, want je zegt het zelf, het culturele hoogtepunt dat de Gentse feest dan is, heb je dan als schepen nog culturele dromen voor de Gentse feesten? Want ja, omdat het zo een volksfeest is, een cultureel feest, een sociaal feest, het kan heel veel richtingen uitgaan. Ik denk dat we nu zoiets heel verbindend hebben gezien met de openingstoet bijvoorbeeld. Maar heb je dan als schepen dat je denkt, daar kunnen we misschien cultureel nog een tandje bij steken?
2: Ik denk dat een belangrijke droom is dat we er allemaal samen voor zorgen dat de Gentse feesten gratis blijven. Ik denk dat we dat zoveel mogelijk moeten herhalen als we kunnen. De Gentse feesten kunnen maar zijn wat ze zijn, dankzij het feit dat er heel veel organisatoren zijn die zotte dingen organiseren, maar dat ook wel doen met de inkomsten van mensen die hier verbruiken. Dus dat is een belangrijke, dat dat overeind blijft. En dat we dan dankzij die bijdrage van iedereen die van de Gentse feesten komt genieten, misschien nog wel meer podium kunnen bieden aan jonge artiesten. Jonge Gentse artiesten die starten, al zijn er heel veel geprogrammeerd nu. En dat er nog meer diversiteit komt in het aanbod. Zowel qua leeftijd, achtergrond, op verschillende momenten van de dag ook, zoals je net zei. Dat mag, ik vind dat vandaag al de moeite, maar dat mag zeker nog meer.
1: Eentje dat er net ook eens gevallen is in een paar andere interviews, de Gentse feestenzone, dat die stilaan zo wat meer de wijken ook intrekt. Mm-hmm. Ook dat misschien eentje dat deze Gentse feesten wat nieuw inkleurt?
2: De Gentse feestenzone mag de Gentse feestenzone blijven, maar het feit dat zo velen in de rand ook meedoen en daar een stuk hun eigen verhaal van maken, dat vind ik ook wel fijn.
1: Ja, en als je dan zo'n openingstoet hebt die in de rand kan beginnen en dan hier op het trefpunt kan eindigen, mooier kunnen de Gentse feesten niet worden.
2: Zo is dat.
1: Astrid, ik ga je vooral laten genieten van het feestgedres. Ik wens jou een ongelooflijk leuke tiendaagse als schepen van cultuur en ook uiteraard als Gentenaar maak er een fantastisch feestje van.
2: Dat komt helemaal goed. Goeie Gentse feesten.

0: het zat om erop te wachten.
1: Je ne meurs d'attendre. Je ne meurs de prendre parti.
0: Om mijn tijd te kiezen.
1: Je ne meurs de brûler des amis. Je ne meurs. Je ne meurs.
0: Het zat om grappig te doen. Ik ben het bij vrienden te verbranden.

Servus, Schatz. Ich wollte ein bisschen Muffen.

0: Dit is Urgent FM, live van op de Gentse feesten.
1: Zo, muziek, dat is wat je de komende dagen op de Kouter zal horen, want daar geeft Democracy tijdens Boomtime opnieuw het beste van zichzelf. Dit jaar hebben ze ook een verjaardag te vieren, daarvoor kan Lucas Ongenaert van Democracy alles vertellen. Dag Lucas.
2: Dag Timon.
1: En eerst en vooral een vrolijke Gentse feesten gewenst.
2: Voor u net hetzelfde.
1: En vooral gelukkige verjaardag.
2: Ja, ik namens Boomtown, dankjewel.
1: Want daar moeten we het even over hebben. Boomtown, het is uiteraard een vaste waarde hier op de Gentse feesten. Maar jullie vieren dus dit jaar een jubileumeditie. Hoeveel jaren zijn jullie bezig?
2: 25 heb ik me laten vertellen.
1: Ja. Proficiat. Maar dat is niet het enige uiteraard. Dat mag ook een beetje gefêteerd worden, ja, gevierd worden. Maar het concept Boomtown, het concept wat Democracy nu doet op de Gentse feesten, moeten we misschien eerst vertellen vooraleer we het over het vieren gaan hebben.
2: Ja.
1: Jullie serveren vooral de beste muziek op de Gentse feesten.
2: Daar willen we voor gaan, eigenlijk het muziekplein zijn van de Gentse feesten. En echt die festivalervaring ook naar de Gentse feesten brengen. En ik denk dat het wel uniek is dat we dat kunnen doen, ook als grotendeels gratis festival, als de Kouter is gratis. Ik kom nu net van Magugu en Le Motel, dat was redelijk fantastisch. Dus, ik hoop dat er nog zoveel dingen gaan komen.
1: Ja, want jullie zijn er vandaag ook al aan begonnen, hier op vrijdag.
2: Ja.
1: En jullie gaan niet heel de feesten door, maar jullie programma zit wel bomvol.
2: Nee, 7 dagen, dat klopt, maar wel met 4 podia. Dus we serveren best veel, ja.
1: Want dat is al een nieuwe. Je zei het al, Boomtown op de Kouter is één ding, maar het is niet alleen het grote podium dat jullie hebben, jullie hebben nog 3 andere.
2: 3 andere, dus we hebben Alles Kan podium. Daar geven wij de programmatie eigenlijk aan jonge collectieven, die dat volledig zelf ingevullen. Altijd leuke dingen ontdekken, ook vaak dingen die later op het hoofdpodium komen en verder doorbreken. Dus als je bands echt wilt ontdekken, moet je daar zijn. Dit jaar ook nieuw is de OK Superette Stage, waar wij ook een soort van punkshows in een soort van kleine buurtwinkelachtig container gaan serveren. Ik ben ook vrij benieuwd wat het gaat worden, want ik heb het zelf nog niet gezien, maar dus dat komt er ook aan. En daar stopt het niet, want dan hebben we nog altijd de prachtige concertzaal van H Concerts, waar wij ook concerten doen zoals Amenra en Shame op de planning staan.
1: Ja, en al dat door elkaar, dat is wel een beetje de bedoeling. En ook wie dat jullie zijn, want ja, je zegt het is heel veel op heel korte tijd.
2: Het is echt een bom van muziek en energie. En heel eclectisch, dus echt alles door elkaar. Ja,
1: ja, je zegt het ook al, want dat eclectische, het gaat zowel van bands op een podium tot een paar open airs.
2: Ja, morgen en dan onze laatste dag, dat is donderdag, zijn enkel DJ's. Dus morgen is dat Honey als headliner en de laatste dag, onze laatste act op Boomtown is Luke Slater. Dus dat gaat heel hard dansen worden.
1: Dat gaat heel hard dansen worden en daartussen, je zegt het, een beetje van alle makelij, van alle verschillende podia. Want het is niet dat er één muzikaal genre aan bod komt, jullie programmeren heel erg breed, hè?
2: We programmeren heel breed, maar we proberen wel elke dag er iets of van rode lijnen te trekken. Zodat mensen die één band goed vinden en misschien daarvoor komen, ook wel blijven voor de andere bands. En dan ook misschien het niet zo ontdekken dan heel hard aanstaat.
1: Ja. Nu, eentje dat ik ook moet vermelden, is duurzaamheid. Want Democracy en Boomtown en duurzaamheid, dat is ondertussen al een heel erg lang verhaal. Dat is voor jullie iets wat jullie heel hoog in het vaandel dragen.
2: Ja. Ik denk dat bij Boomtown vooral is vertrokken vanuit die ecologische insteek van duurzaamheid. Het was bijvoorbeeld het eerste festival ooit in België dat we met herbruikbare bekers werkten. Gelukkig ondertussen niet meer het enige. Oef. En de Gentse feesten zijn ook helemaal meegegaan. Maar wij trekken dat ook heel hard door naar het sociale. Dus ik heb het dan over toegankelijkheid. We geven ook 22 juli een inspiratiedag over inclusie en toegankelijkheid op concerten en festivals. Dat is gratis, maar je kunt inschrijven via onze website. Er zijn nog enkele plaatsen vrij, dus dat is ook een aanrader. En wij worden ook volledig gedragen door vrijwilligers. Dat is eigenlijk van aan de bar tot zelfs de vrijwilligerscoördinatoren zelf die vrijwilligers zijn. Wat dat zorgt dat eigenlijk een hele community rondhangt die echt ons festival draagt. En eigenlijk de ruggengraat en het gezicht tegelijkertijd is. Dus het is sowieso een heel sociaal gegeven en mensen versterken elkaar. En dat is mooi om te zien.
1: Heel erg mooi. Ik heb het daarnet gezegd, jullie vieren 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
2: Dus, vanavond al, verrassingsact.
1: Ja, special act.
2: En we zijn nu dichtbij, dus ik ga wat
1: en we zijn er het morgen pas uit.
2: Ah ja, ik ging tipjes van de sluier oplichten.
1: Jij mocht tipjes van de sluier oplichten.
2: Het is een duo. Eén iemand kan heel goed drummen. Heb je al een idee, Timon?
1: Ik kan er mij iets bij voorstellen. Ja, ik kan het mij iets bij voorstellen, ja. Maar Dat niet alleen, een geheim programma. Wat is er nog voor de verjaardag?
2: Ouderwets trakteren wij gewoon op gratis bier. Ik denk dat elke Gentse feestganger daar mee te vinden is.
1: Ja, heel goed.
2: Dus we doen echt gewoon een happy hour. Onze Wanneer? Laatste dag is dus, de donderdag, volgende week donderdag, van 8 tot 9 uur. Eentje kopen, eentje gratis.
1: Maar jongens, toch. Daar gaat de Gentse naar zeer blij mee zijn.
2: Ja.
1: Nog andere feestelijkheden die op het programma staan? Tof van Commerce, moet je misschien even
2: Tof van noemen? Commerce is inderdaad een beetje een knipoog naar het verleden, want dat was de eerste band ooit die Boomtown afsloot. Op de eerste dag Boomtown ooit. En nu staan ze terug 25 jaar later. Dat is wel een mooie...
1: Een hele mooie cirkel die we daar hebben. Als allerlaatste wil ik je nog één ding zeggen, want iets wat me ook was opgevallen, we zeggen nu de hele tijd, Boomtown is een muzikaal plein, maar het mag ook een beetje meer dan muziek zijn, want je kan 's ochtends yoga komen doen bij jullie.
2: Ja, dus morgen staan we wekker om 8 uur terug, omdat er om 9 uur dus tiny yoga is, dus voor ouders en kinderen, en daarna is er nog een yoga sessie, voor enkel volwassenen dan, en dan aansluitend een pianoconcert van Iskander Moon. Kwestie van zowel het yin en yang geven van de Gentse feesten tot rust komen en daarna terug uit de bol gaan.
1: Dat mag helemaal. Wij kijken daar heel erg hard naar uit. Wij gaan nog een beetje muziek draaien, want we hebben al heel veel muziek gedraaid van jullie die op de podia staat. Maar de volgende is ook al een bijzonder om te vermelden, want wij gingen Sophie Straat spelen.
2: Ja.
1: En jullie nodigen ook een gebarencoach, een gebarentaalcoach uit.
2: Een tolk gebarentaal.
1: Dat was het. Ja.
2: Ja, klopt. Sophie Straat gaat live getolkt worden door twee tolken Vlaamse gebarentaal.
1: Oké, dan ben ik heel erg blij, heel erg benieuwd. Dat ziet er altijd heel bijzonder uit, hè, zo'n gebarentaal.
2: Ik vind dat een enorme meerwaarde is voor het concert, ook als je het zelfs niet verstaat, omdat het visueel ook heel leuk is om wat te kijken.
1: Ja.
2: Dat was vorig jaar bij Elmer gedaan en dat was...
1: Dat was een groot succes.
2: Ja, ik vond dat... Het was echt een versterking van die show. Er was ook heel veel interactie tussen artiest en de tolken. Dat was echt leuk om te zien.
1: Ik kan me voorstellen, want Sophie Straat, dat was de vorige keer dat ze passeerde op Boomtown, al een gigantisch feest.
2: Klopt.
1: Dat gaat dit jaar niet anders zijn. Dankjewel om langs te komen, Lucas. We gaan jou rustig naar jouw counter terug laten lopen. En dit is Sophie Straat. Ik ben heel benieuwd hoe dit in gebarentaal gaat zijn. Dit is Sophie Straat met Wat is het kut om agent te zijn?

0: afsluiten doen we vanavond met de plek die ook elke dag de Gentse feesten afsluit. Het plein waar je de zon ziet opkomen, waar dag, nacht, feest en nieuwe vrienden allemaal door elkaar lopen. Het is een beetje het Rome van de Gentse feesten, want alle wegen leiden uiteindelijk naar de Vlasmarkt. Dag Gerald Klaas van de Charlatan en dag Helena van de Kinkista.
1: Hallo.
0: Helena, Gerald, heel erg proficiat uiteraard met de Gentse feesten. Wij zijn heel erg blij dat jullie er zijn. Gerald, ik ga bij jou beginnen. Het Rome van de Gentse feesten, het is niet gestolen. Hè? Iedereen mooi. Eindigt altijd op de Vlasmarkt.
1: Ja, mooi, mooi. Ja. Allee, nu misschien een beetje minder dit jaar, maar bon.
0: We gaan het daar zo dadelijk eens over hebben, want ja. Het is een beetje een nieuwe Vlasmarkt dit jaar. Misschien moeten we gewoon beginnen met onze nieuwe uitsteeksel, de nieuwe DJ-toren. Die ziet er een klein beetje anders uit.
1: Wat is het jaar van de verandering? Er zijn verschillende veranderingen. Dus we doen in de namiddag open-air feestjes. Dat is ook om de publiekspreiding te kunnen veroorzaken. We hebben een DJ-toren wat uitgebreid, waar dat de partners zijn die onze Gentse feesten ondersteunen, ook iets kunnen drinken. Dat is zo'n beetje boilerroom-stijl, dat er wat volk achter een DJ staat. We hebben nieuwe leveranciers, nieuwe partners en het feit natuurlijk, daar is het al veel over gegaan en daar wil ik het nu over hebben uiteraard, is dat de Vlasmarkt afgesloten wordt bij drukte. En dat is eigenlijk niet erg, want ik ben al jaren niet meer zo blij als ik op die drukke Vlasmarkt loop. Je kunt er bijna niet meer op lopen, zeker op de klassieke weekenddagen, de dag voor de 21ste en zo. Dus ja, wees er snel bij, ik kan het niet anders zeggen. En anders ga je langs de Kammerstraat, langs de Koningsstraat, achter de Zeppels, daar kan je binnen. Of langs Guerilla, de Sint-Jacobs-Nieuwstraat, daar kan je ook binnen. Langs de kant Belfortstraat, dus de Gloria of Tante Paula, is het enkel een uitgang.
0: Ja. We moeten ons geen zorgen maken, als ik het zo hoor, hè, Gerald?
1: Nee. Ik maakte me eerlijk gezegd meer zorgen voordat we dit hebben toegepast, omdat het was echt te druk. We zijn een beetje slachtoffer van ons eigen succes. Allee, wij als Vlasmarkt, niet alleen, hè, de volledige Gentse feesten. Maar ik merk dat wij ook al zeer druk bevolkt zijn, nog voordat alle andere pleinen afsluiten. Op de weekenddagen, klassiek, rond 11, 12 uur, is er al best veel volk. Dat is nog aangenaam. Maar natuurlijk, als al die pleinen sluiten, dan centreert het zich letterlijk Rome-gewijs naar de Vlasmarkt, maar ook naar Sint-Jacobs. Dat wil ik wel zeggen. Dus het Walter de Buckplein is ook nog een alternatief tot 5 uur. Hè. Zeker.
0: Helena, ik zie jou knikken, want jij woont met de Kinkistar uiteraard op de Vlasmarkt. Het is daar wel de laatste jaren zeer druk geweest. Hè?
2: Zeker, dat is zalig. Maar het is chaos en het is mayhem. En het wordt spannend. We gaan kijken wat dat gaat geven.
0: We gaan het zien. De Kinkistar, Helene voor zij de Kinkistar niet goed kennen. Jullie zijn, laat ik het zo omschrijven, een echt muziekkot.
2: Wij zijn een muziekkot. Wij zijn een ranzig, vuil, prachtig, liefdevol kot. Wij werken met vrijwilligers. Die werken voor de Kinkistar, voor ons, voor elkaar, met superveel liefde. Dat is heel mooi om te merken. Ik ben nu 3 maanden verantwoordelijke daar. En wat die allemaal doen, voor bijna geen geld, gewoon voor liefde voor de Kinky, voor ons, voor elkaar, dat is prachtig om te zien. Nu deze Gentse feesten ook. We hebben zo'n sterk team, zo'n groot team. En dat allemaal samen. En dat familiegevoel is heel intens daar en dat is prachtig.
0: We gaan er iets heel erg moois van maken, want Gerald, je hebt het al gezegd, het zijn al wel de feesten van de verandering, maar er zijn nog altijd vaste tradities, hè? Want dag 0, het stond gisteren al lekker vol op de Vlasmarkt.
1: Ja, leuk hè. Dat is echt een dag voor de Gentenaren. Hè? Dat is tof omdat er dan zo niemand anders is dan puur de Gentenaren. En dan, ik hoor Helena spreken over de liefde, hè? Maar dat is toch ook iets typisch aan ons plein. Hè? Ik denk dat wij toch wel zeer goed overeenkomen ook, collegiaal zijn met elkaar. We hebben de Kinkistar, wat de ene kant van het spectrum en langs de andere kant zo Zeppels en Baruzami, het commerciële andere kant van het spectrum en iedereen daartussen met Aap, Giraf, met de Charlatan en de Jos en de Gloria. En ja, we hebben echt een goede verstandhouding. Ik denk dat je dat voelt als je op ons plein komt ook. Hè.
2: Ja, dat is prachtig. Dat is heel intens aanwezig op de Vlasmarkt. Wij houden echt allemaal keiveel van elkaar. Dat is mooi om te werken. Zeker nu merk je dat heel hard. Dat is heel schoon.
0: Ja, het blijft een beetje een camping samen. En dat is ook wat jullie gaan overleven. De Kinkistar tijdens de Gentse feesten, daar moet je vooral zijn. Ik heb het al gezegd, voor muziek. Want jullie gaan heel veel muzikale optredens serveren. Vooral ja. Nachtoptredens, avondoptredens.
2: Avond, nacht, de genres die verschillen. Het gaat van heel zware, vuile muziek naar gezellige muziek. Nou, alles wat je wilt. Je moet de programmatie zeker checken. Het is voor ieder wat wil. zijn topbands.
0: We gaan er zo dadelijk straks een beetje naar luisteren, naar wat jullie serveren. Gerald, ik heb het al gezegd, de tradities die zijn er om in ere te houden, want bijvoorbeeld zo'n een nationale feestdag, een vlaspoppenworp, dat zijn nog altijd de dingen die de vlasmarkt maken.
1: Mm-hmm. En een boterham met U-vlakken en een Irish koffie. En dan zijn we er bijna. En veel liefde en muziek uiteraard.
0: Ja. Jullie wordt het een intense Gentse feest. Het is dag 0. Daar moeten we het ook nog even hebben over de openingstoet die onder andere over de vlasmarkt gepasseerd is.
1: Ja, ja.
0: Hoe was het?
1: Zeer leuk. Bij ons was het iets rustiger dan op het Walter de Buckplein, maar dat was oké. Allee, ik heb altijd de vlasmarkt zo'n beetje de georganiseerde anarchie genoemd. En die anarchie, dat is er dankzij vooral een kink is daar ook. Hè.
2: Zeker.
1: Wij doen graag zo'n keer beu en we laten ons niet zeggen wat dat we moeten doen. En omgekeerd ook, ja, de improvisatie van het moment en we maken er iets van. En dat was echt leuk. Vandaag hebben we al mooi de kop eraf geketst.
0: Ah, gisteren ook al.
2: Amai, gisteren ja. Zeer zeker. Ach, jongen. Het was echt al heftig.
0: Ja?
2: Ja, maar goed. Het was prachtig.
0: Het voelt dan altijd als een klein beetje een familiefeest, hè, die Gentenaarsdag.
2: Ja, zeker. Ik ben al dood op.
0: En het moet nog beginnen. Hoe ziet jullie dag er nog uit op de eerste dag vandaag?
2: Nog een beetje verder werken. Maar dat komt goed. Ik ben al 8 dagen bezig met de opbouw en met alles plannen en zo. En nu is het gang.
0: Ja.
2: Ik heb gebied. Ik krijg echt blijten van zo blijheid, ja. En even ontlading, wat dan al gelukt is.
0: Het mag beginnen, de rollercoaster gaat beginnen. Gerald, ik ga jullie gewoon terug in het feestgedruis duwen. En we gaan dat doen met een beetje muziek die je kan horen in de Kinky Star. Dit zijn No Prisoners met Ait.

0: Dit was Urgent FM voor de start van de feesten vanuit Trefpunt. Hou onze radiogolven in de gaten voor meer muzikaal moois, waar je onder andere kan kennismaken met de jonge wolven. Elke dag om 2 uur kan je daar kennismaken met jonge bands. Of je kan ook in de vroege uurtjes naar de Vlasmarkt luisteren, want de hele Gentse feesten serveren wij heel veel DJ's op de Vlasmarkt. En die kan je gewoon s'avonds op onze radiogolven horen. Daarvoor allemaal één adres. 105.3 FM of www.urgent.fm. Het is een heel erg lange, een heel erg volle, een heel erg boordevolle, een heel erg luide radioshow geweest. Maar, driewerf hoera, de Gentse feesten zijn nu echt begonnen. Geniet ervan!
1: Dit is Urgent FM, live van op de Gentse feesten.

music play. My birthday and cake. Like birthday.

is no

me soro yalla ra ha nena yalla nena yalla nena wasu femme soro yalla ra ha nena yalla nena yalla nena wasu yalla yalla eh yalla ha femme soro yalla ra ha nena yalla nena yalla nena wasu

0: Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Urgent FM, live van op de Gentse feesten. De Urgent FM DJ beklimt de roemruchte toren van de Vlasmarkt. De teugels mogen nu losser, de plaats om te dansen verbreed. Maak ruimte voor de nacht. Geniet nog tot 8 uur morgen vroeg mee van feestgedruis en de rollercoaster van DJ's. Swing mee op onze radiogolven of zet vaart achter de tocht naar het plein dat nooit slaapt.

静かな悲しさが慌てていく。それはどこへ、もしか小さい

Campus ready, prepare to blast.

It's me.